0: Vragen die heel veel werkgevers hebben.
1: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
0: Vragen over groei.
2: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
0: Of vragen waar je niet omheen kunt.
3: Hoe behoud ik mijn mensen?
0: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
6: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
7: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
6: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
7: Het is niet te geloven, hij zit erin!
6: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
8: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
6: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
9: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zag voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
6: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouden Stad Radio.
10: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
6: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 3 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Ook in de Verenigde Staten is het WK voetbal inmiddels begonnen. In Los Angeles speelt de VS tegen Paraguay. Bij de Amerikanen staan oud-eredivisie-spelers Dest en Tillman in de basis. De Nederlander Danny Makkely is de scheidsrechter. De wedstrijd is rechtstreeks te zien bij de NOS op NPO 1, NOS.nl en de NOS-app. De vrouw die als inspiratie diende voor het Disney-personage Tinkle Bell is overleden. De Amerikaanse Margaret Carey stond begin jaren 50 als 24-jarige model voor het personage in de animatiefilm Peter Pan. Maandenlang werden haar bewegingen, reacties en gebaren gefilmd. Die beelden gebruikten Disney-tekenaars om het bekende groene elfje te animeren. Carey, die opgeleid was als danseres, speelde later in allerlei tv-series die buiten de VS weinig bekendheid kregen. Ook had ze een webshop waarin ze Tinkle Bell merchandise verkocht. Margaret Carey was 97 jaar. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Entertainmentbedrijf Paramount kondigde eind februari aan dat het filmstudio Warner Brothers voor $110 miljard koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. De overname moet in het najaar definitief zijn afgerond. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
7: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Op

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden de afgelopen middag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren de flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL Fonds. Gezondheid begint in je buik.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 5 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met de hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Hallo, met Kees.
7: Truus hier, hoe gaat het?
6: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
8: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
9: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd

Agua pura, pura agua fresca.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was vrijdagochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de andere 2 aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela, maar details over wanneer en waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. Het andere duel in groep D tussen Turkije en Australië wordt morgenochtend gespeeld. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: De muziekexperts. Live op BR6.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van de Venezolaanse drugskartel Tren de Agua gedood. Dat zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep aan een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Agua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. Het treinbeveiligingssysteem daar is verouderd en aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden. Dat meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mi noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, de klompsandaal en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen. Maar vooral in de middag schijnt de zon. Het wordt 15 graden in het noorden en 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
5: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
7: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
6: Vragen over groei.
8: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
6: Of vragen waar je niet omheen kunt.
9: Hoe behoud ik mijn mensen?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Vanwege werkzaamheden rijden het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
3: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: De diagnose reuma, dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
6: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
7: Ja hoor, dit kan het worden! Ja!
6: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
7: Het is niet te geloven, hij zit erin!
6: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
8: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
6: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
9: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal maar even uitpikken.
6: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
10: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
11: Voor gemeente Bodegraaf en Reewijk en de wijde omgeving.
12: Altijd dichtbij. BR6.
13: Goedemorgen. Welkom bij De Blik met de Goedemorgen Wakker Worden plaat. De 3-draai van de week. Het weekend weerbericht. Een kort overzicht van sport.
14: Presentatie Petra en Kees Muilwijk. Goedemorgen.

0: Goedemorgen, luisteraars. Welkom weer bij het programma.
1: De Blik.
0: Jawel, het is alweer... Oh, ik moet even kijken. Het is alweer 13 juni 2026, Petra. Ik zeg het elke week weer. Waar gaat die tijd?
1: 11 van het jaar.
0: Jongen. Het blijft de tijd. Goed, nou, we zijn wakker geworden met de Goedemorgen Wakker Worden plaat. Dat was The Tramps met Shout. Nou, dan ben je in ieder geval goed wakker geworden. En verder gaan we natuurlijk even kijken wat in en rond Bodegraven Reewijk en zo gebeurt. En ook buiten Bodegraven Reewijk om. Want we gaan eerst even een beetje beginnen. Want we worden met z'n allen denk ik onderhand een klein beetje strontziek van die gasten die met die fatbikes rijden.
1: Nou, strontziek is nog helemaal een... Net woord. Ik word echt... Ik vind dat die vetbikers gewoon helemaal eruit moeten.
0: Jij hebt gisteren een paar stukjes opgelezen. En vooral ook was in Leidendorp. En ja. Daar zijn toch zo verschillende veel dingen gebeurd. Een jongetje die werd...
1: Zoals een fiets afgetrapt. Er moest er een die moest gaan op zijn knieën zitten. En die moest sorry baas zeggen. Zelfs een vrouw met een... Met zo'n...
0: fiets
1: erop. Wordt gespuugd. Er was zelfs ergens, ja, of dat in Leidendorp was of Leiden. Het is hier in Nederland gebeurd. Die fietste en er komt een stel van die Mongolen, pokkelaaiers. Ik heb er geen woorden voor. Die vrouw die fietst daar ook. Die gasten rijden vetbiken er voorbij. En die gooien een zak. Of een...
0: Een ballon
1: naar hem toe. Ja, vrouw, die valt van de fiets af. De bril legt 100 meter verderop. Jullie ze zien, mensen.
0: Die ene jongen die ze gepakt hebben, die is gevallen. Die is een poosje buiten Westen geweest.
1: Ja, dus wie weet hebt hij wel wat.
0: En alles was gebroken of beschadigd.
1: Ja, beschadigd.
0: Fiets was stuk. En ik heb zoiets van, toen ik dat las, althans toen jij dat oplas. Toen had ik zoiets van, ja, je las verder van. Ja, we moeten zoveel mogelijk aangifte doen. Ja. En dan doe je aangifte en wie was het? Ja, niemand weet wie het was, want ze hebben allemaal van die dingen over de smoel heen. Dat ze net niks ziet. Hoe ze hebben een capuchon op en een doek voor de mouw. Ja. En dan zie je
1: en
0: nog
1: zijn
0: niks.
1: Camerabeelden, maar ja, dus daar heb je ook niet veel aan.
0: Ik proberen, ik ga het toch niet zeggen.
1: Wat je mee kan nemen, is nog niet in omloop, dat is die pepperspray. Maar
0: mag je nog niet hebben.
1: Mag je nog niet hebben, maar als dat er is, koop het of... Pak het en stop het in je handtas. Maar wat je ook nog wel kan doen, is een klein busje haarspray pakken. Het mag niet, maar ze mag je ook niet van de fiets aftrappen.
0: Nee,
1: dus,
0: je mag wel haarspray meenemen, want je mag af en toe toch je haar alles goed doen.
1: Nou, ik mag ze ook in de smoel spuiten.
0: Ja, nou dat mag ook. Ja, dat is om je eigen te verdedigen. En,
1: het liefst zou ik ze nog van die vetbikes aftrappen.
0: Dat zou ik dus heel graag doen, dus... Daar zei ik zei ik ga het toch niet zeggen wat ik zou willen zeggen, maar als je begrijpt wat ik bedoel, doe dat dan. Want de politie is best prima, ze doen hartstikke de best, maar ik ga het niet meer redden.
1: Nee, maar ik ga het wel even zeggen, het zijn niet alleen
0: Nederlanders,
1: het zijn ook de gekleurde mensen of de buitenlanders. Maar als je ook ziet hoe hard ze op die fatbikes rijden, dan hoop ik mag het niet hopen, maar ik hoop het wel. Dat ze een keer zo hard vallen en met haar hoofd op de stoeprand.
0: Nou, tegen een boom of zo, dat die boom
1: tegen
0: niet
1: meegeeft. Ja, ik ben heel erg gemeen.
0: Nee, maar niet gemeen.
1: Ik vind dit niet normaal dat een kind van, wat zal die geweest zijn?
0: 10, 11
1: jaar, dat je die van de vriend. Als je dan echt zoveel lef hebt, pak dan je eigen en pak van je eigen
0: maar
1: leeftijd.
0: Goed, wat dan de regering weer zegt, van ja, beste, want dat is makkelijk afschuiven, hè. Want ze willen wel, de regering zegt wel dat jij bijvoorbeeld een fietshelm moet dragen, een veiligheidsriem moet dragen. En
1: ik vind dat de vet bij
0: je. Je mag dit niet meer eten, je mag zus niet meer eten. Maar ze gaan wel zeggen van, met het beginnen om die vetbikers aan te pakken, moet jij en ik, oftewel als het jouw zoon is, dan moet jij hem wijs gaan maken dat hij dat niet mag doen. Dus dan schuiven ze toch weer in de handen van de ouders. Ja, zo lekker makkelijk is het. Als ze iets niet aan kunnen pakken, dan schuiven ze...
1: Ja, maar ik denk dat het ook wel heel veel aan de opvoeding van de ouders legt, hoe je kinderen er zijn.
0: Maar dan schuiven ze nu wel op af. Maar ze durven het niet eens een keer goed hard aan te pakken.
1: Nou ja, dat staat ook. Ze pakken ze anders in twee uurtjes in de cel en ze worden weer vrijgelaten.
0: Ze zeggen toch ook over op een weg waar je 120 mag je morgen nog maar 100. Je kunt toch ook zeggen van die vetbikers die... die

0: Die fietsen die worden gewoon geweigerd in het land. Worden niet meer gemaakt. Mag er niet meer binnenkomen. Klaar.
1: Nou, ik weet wel...
0: Hoe moeilijk is het?
1: Dat er een hele hoop fietsenmakers zijn... die hem niet verkopen en vertikken het om ze te maken. Dus ja, ik vind het een heel goed teken wat de fietsenmakers doen.
0: Zo is het. Nou, we hebben dit zuivers kwijt. Voor de rest krijgen we heel gezellige muziek. Heel gezellige. Althans, het hoop ik dat we nog wat gezellige dingetjes hebben... over Bodruigen en Ruik en de omstrekens...

0: Volgende week zaterdag organiseert de OSB Bodegraaf alweer de 9e editie van de Jeu de Bulls bedrijventoernooi. En wel op het terrein aan de Groene Zoom. Na het succes van voorgaande jaren belooft ook deze editie een gezellig en sportieve dag te worden. Waarbij teams van bedrijven uit Bodegraaf en Reewijk en omstreken strijden om de welbegeerde wisseltrofee. De dag begint om 10:00 en om 10:30 met het inschrijven. Vervolgens gaan de deelnemende teams de strijd met elkaar aan op de Jeu de Bulls banen van OSB. Rond 16:30 vindt de prijsuitreiking plaats, gevolgd door optreden van de Borofse zangers. Gedurende de dag verzorgt een DJ voor muziek, muzikale omlijsting. Ook aan de jongste bezoekers is gedacht. Voor hen staat een gezellige springkussen klaar. Naast op sportieve uitdaging biedt toernooibedrijven de mogelijkheid om zich te presenteren. Zo kunnen deelnemers gebruik maken van vlaggen, spandoeken en andere reclameuitingen om hun bedrijf onder aandacht te brengen. Geïnteresseerd in bedrijven die willen deelnemen, kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar bedrijventoernooi apenstaartje osbbodegraven.nl. Er zijn mogelijk nog enkele plaatsen beschikbaar. OSB nodigt iedereen van harte uit om een kijkje te komen nemen op het sportcomplex. Of nog beter, samen met collega's, relaties of medewerkers deel te nemen aan deze gezellige sportieve dag.
1: Ja, en Maarten Schoonwater namens de Rabobank Rijn en Veenstromen overhandigt een cheque van maar liefst €5.000 aan Ton de Bruin, die voorzitter is van de Stichting Vervoer van Deur tot Deur. Deze week mocht de Stichting Vervoer van Deur tot Deur in Bodegraven een mooie bijdrage ontvangen uit het Rabo Stimuleringsfonds. De stichting ontving, wat ik al zei, €5.000. Een welkome steun bij de vervanging van haar huidige vervoerbus. De stichting bestaat inmiddels al ruim 20 jaar en staat voor de aanschaf van een nieuwe 9-persoonsbus. 5 jaar geleden koos de toenmalige bestuur al voor een elektrisch aangedreven exemplaar. Deze bus is dan ook nog steeds naar volle tevredenheid in gebruik. Het enige nadeel blijkt dat de beperkte accelerators te zijn. Vooral tijdens de wintersomstandigheden moet de bus tussen de middag regelmatig worden bijgeladen bij een snellaadstation, wat gevolgen heeft voor de dagelijkse planning van het vervoer. De nieuwe aanschaffen bus bij Garage Kempenaar beschikt over een aanzienlijke grotere accelerators en zal daardoor beter aansluiten bij de verkeers- en vervoersbehoeften van de stichting. Aan de aanschaf van een nieuwe bus zijn echter aanzienlijke kosten verbonden. Via Maarten Schoonwater kwam de stichting in contact met Rabo Rijn en Veenstromen en het daarbij behorende stimuleringsfonds. Dankzij de donatie van €5.000 is een belangrijke stap gezet richting de realisatie van de nieuwe bus. De bijdrage wordt onder meer gebruikt voor het vervangen van de sponsorstickers en de aanschaf van een elektrische bediende zijdeur. De stichting draait volledig op inzet van zo'n ongeveer maar liefst 50 vrijwilligers. Financieel kan zij haar activiteiten voortzetten dankzij de contributies van circa 200 deelnemers en de steun van ongeveer 30 sponsoren. Dus als u zich nog denkt van nou, ik wil ook wel meedoen aan de sponsoring van dit busje, moet u even kijken naar bij Maarten Schoonwater. Hij is Ton de Bruin, hij is voorzitter van de Stichting Vervoer van Deur tot Deur. En misschien dat u daaraan kan melden om misschien een kleine bijdrage, om misschien als bedrijf zijn wel een grote bijdrage te doen. En het busje nog makkelijker en mooier te laten rijden.

0: Op de Oude Rijn waren deze dagen al een mooi gezicht. Historische en recreatieve schepen voor de havendagen. Boeren waren onderweg naar Woerden en voeren daarbij ook over de Rijn langs bodegraven. De havendagen is al één dag plaats, dat was gisteren, maar vandaag is het ook nog. Die trekken jaarlijks veel bezoekers naar de binnenstad van Woerden. Voorafgaande aan het evenement verzamelen verschillende schepen zich in de haven, waarbij een deel van de vloot via de Oude Rijn langs bodegraven vaart. Nou, kijk, als je dan zegt, ik heb ze niet zien gaan. Oké, dat kan. Maar die over de Rijn naar bodegraven zijn gevaren, komen ook zondag weer terug. Voor liefhebbers van varende erfgoed, voorbijgangers langs het water, leverden dat al mooie plaatjes op. Schepen zorgen voor de sfeer, voor aanloop naar het evenement dat dit weekend gaat plaatsvinden. Of al plaats heb gevonden natuurlijk, alleen morgen nog. Tijdens de havendag staat de haven van Woerden in het teken van historische schepen, muziek, activiteit, gezelligheid aan het water. Worden ook meer boten verwacht via de Oude Rijn hun weg naar Woerden te kunnen vinden. Wie schepen wil bewonderen, kan dus ook in in Bodegraaf langs de Oude Rijn een kijkje nemen. Nou, dat zei ik al. Ga toch gewoon naar Woerden toe morgen of vandaag. En kijk dan. Morgen komen ze weer terug langs de Oude Rijn. En ja, daar zitten schepen bij dat je zegt. Tjonge, jonge, jij vindt het altijd mooi als ze zo die. Dat je ze hoort.
1: Eenmotige toren. Ja. Dan heb je één die of heet één cilinder en dan hoor je. Ja, dat is een mooi geluid.
0: Ja, dus,
1: daar word je blij van.
0: Zeker weten.
1: Meer dan 170 activiteiten zijn er tijdens de eerste landelijke zonnebloemweek. En dat is best wel interessant, want hij is van 15 tot en met 21 juni. En dat organiseert de Nationale Vereniging de Zonnebloem voor het eerst de landelijke zonnebloemweek. Tijdens deze nieuwe landelijke week gaan vrijwilligers en deelnemers door het hele land samen erop uit. Met maar liefst meer dan 170 activiteiten vraagt de Zonnebloem aandacht voor het belang van de sociale contacten en toegankelijkheid voor mensen met een lichamelijke beperking. Voor mensen met een lichamelijke beperking is erop uitgaan niet vanzelfsprekend. De duizenden Zonnebloemvrijwilligers maken dit mogelijk. Het bezoeken van activiteiten, uitstapjes, die het hele jaar door worden georganiseerd tijdens de landelijke Zonnebloemweek, vragen we dan ook extra aandacht. He, laten we de zonnebloemafdeling door het hele land met een diversiteit aan activiteiten zien wat de zonnebloem eigenlijk mogelijk maakt. Lokale zonnebloemafdelingen organiseren verspreid over het land maar liefst meer dan 170 activiteiten. Activiteiten variëren bijvoorbeeld van boottochten en museumbezoeken tot ontmoetingen in de buurt. Hiermee benadrukt de zonnebloem dan ook hoe belangrijk het is om de mensen met een lichamelijke beperking mee te kunnen blijven doen aan het sociale contacten en kunnen onderhouden. Een overzicht van alle activiteiten kan je dus vinden op een pagina van de Bodegraafse krant. De landelijke Zonnebloemweek wordt mede mogelijk gemaakt door de hoofdsponsoren bijvoorbeeld van de Rabobank en Welzorg. Ook partners als Laplace, NS, Rital, Tuinland en Medelianen leveren een bijdrage aan deze week. Met bijzondere acties en samenwerking. Zo helpen zij mee om mensen met een lichamelijke beperking mooie ervaringen te laten beleven. Tijdens de landelijke Zonnebloemweek worden dan ook door het hele land mooie momenten beleefd. Op de Facebook, LinkedIn en Instagram pagina van Zonnebloem verschijnen ook dagelijks foto's, video's en verhalen van de activiteiten uit het hele land. Wilt u meer informatie hebben? Dat is dan te vinden op zonnebloem.nl/zonnebloemweek.

0: Dit is het weerbericht.
1: Vandaag wisselen wolken, zon en enkele bij elkaar af, waarbij de meeste buien nog in het noorden kunnen voorkomen. Maar echt warm is het niet om eens, want het is tussen de 16 en 20 graden. Dus hoe warm zal het Rijnwater zijn? Ik ben benieuwd. Nou, zondag is het ook nog zo vaak droog en enkele bui. Ook blijven ze rond de 20 graden hangen. Nou, na dinsdag wordt het overwegend een zonnig zomerweer met oplopende temperaturen. Op dinsdag wordt het al 20 tot 24 graden. Woensdag gaat het nog een paar graden wat voldoen. 22 of 27. En vanaf donderdag op grote schaal zomerswarm met maximaal veelal tussen de 25 en 30 graden. En er is zelfs kans dat het fik doorschiet naar ruim 30 graden. Maar daarbij is ook natuurlijk weer kans dat je een lokale onweersbui kan verwachten.

0: Niet iedereen kan meer zelfstandig fietsen. Maar dat betekent niet dat een mooie tocht door de natuur niet meer mogelijk is. De Buddybike maakt het mogelijk om samen op pad te gaan en te genieten van de buitenlucht. De Buddybike is een elektrisch ondersteunde duofiets, waarop twee mensen naast elkaar zitten. Dankzij de comfortabele en stabiele fiets kunnen ouderen en mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen toch genieten van een ontspannen fietstocht. Samen met een gecertificeerde vrijwilliger trekken zij erop uit, door de omgeving. De Buddybike bestaat inmiddels 10 jaar en wordt gedragen door een enthousiaste groep van maar liefst 57 vrijwilligers. Samen hebben zij al zo'n 50.000 kilometer afgelegd. Naast beweging draait het vooral om gezelligheid, ontmoeting en samen genieten van de omgeving. Ook inwoners van Bodegraven Reewijk kunnen gebruik maken van de Buddybike. Voor een kleine bijdrage van maar 3 euro kan een rit van maximaal 2 uur worden gereserveerd. De organisatie is daarnaast altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers die af en toe een fietstocht willen maken met een deelnemer. Een mooie manier om iets voor een ander te betekenen en zelf actief bezig te zijn. Voor meer informatie of een rit reserveren moet u even kijken op de site van buddybike.nl.
1: Kinderen in de gemeente Bodegraven Reewijk hebben afgelopen woensdagmiddag volop genoten van een actieve middag in de buitenlucht tijdens de Nationale Buitenspeeldag. Op verschillende locaties in Bodegraven Reewijk konden zij deelnemen aan een leuke spelletjes, sportieve uitdagingen en ook nog andere activiteiten. De Nationale Buitenspeeldag is de dag waarop buitenspelers in heel Nederland extra aandacht krijgen. Ook in Bodegraven Reewijk werd hier enthousiast invulling aangegeven. Tussen 1 uur en 4:30 gingen de kinderen op avontuur met speciale plattegrond vol activiteiten die verspreid waren over meerdere locaties. Samen met de lokale sportaanbieders en enthousiaste vrijwilligers organiseerde Sport en Welzijn een middag vol actie, plezier en beweging. Op de verschillende speelplekken stonden begeleiders klaar met sportieve spelletjes, bewegen challenges en andere leuke activiteiten. Voor jong en oud. Hierdoor was dan ook voor ieder kind iets te beleven. De deelnemers waren uitgerust met een plattegrond en een stempelkaart die zij vooraf op school hadden ontvangen. Bij iedere activiteit konden zij een stempel verzamelen. Naast een gezellige middag viel er ook iets te winnen. Kinderen die een stempelkaart inleveren bij het Sport en Welzijnpunt op deze uiterlijk 15 juni in de brievenbus van Sport en Welzijn deponeren, maken kans op een mooie prijs. De stempelkaart kan worden ingeleverd bij Sport en Welzijn aan de Sportlaan 2A in Bodegraven. Nou, hoe mooi is dat? Dat ook weer georganiseerd wordt door ook hier in Bodegraven in ieder geval.

0: eerste werkzaamheden voor de bouw van 40 jongerenappartementen aan de Dammerkant die zijn gestart. Met project Wil Mozik Wonen en de gemeente Bodegraaf en Reewijk meer betaalbare woonruimte creëren voor jongeren die op zoek zijn naar een eigen woning. Het appartementencomplex bestaat uit 20 tweekamerwoningen en 20 driekamerwoningen en is speciaal bedoeld voor jongeren tussen de leeftijd van 23 en 30 jaar. Daarmee wordt ingespeeld op de grote vraag naar betaalbare huurwoningen voor starters. De vraag naar huurwoningen is fors groter dan het aanbod, vertelt wethouder Dirk-Jan Knol eerder bij de presentatie van de plannen. Ik ben blij met deze waardevolle samenwerking met Mozik Wonen. Het wordt een mooi project waar 40 jongeren een eigen appartement kunnen huren. Ik weet dat zij niet kunnen wachten tot het gebouw er staat. En ben dus blij met deze stap. Ook Sanne de Stegen, directeur-bestuur van Mozik Wonen, onderstreept het belang van het project. Groeien ouderen worden en mee kunnen doen in de samenleving kan niet zonder een thuis. Met deze 40 jongerenappartementen dragen wij bij aan de basis. Juist voor jongeren is een woningtekort groot en daarom ben ik blij dat we hen met dit project perspectief kunnen bieden. Samenwerken met de gemeente is hier in van grote waarde. Samen maken we dit mogelijk. Na verwachting duurt de bouw van het appartementencomplex ongeveer een jaar. Dus volgend jaar, juni, hopen we het klaar te hebben.
1: Nou, daar houden we dan. En dan tegenover de molen al die huizen zal ik onder dat wel vrijkomen. En dan,
0: ja, er zijn dan ook. Ik denk dat volgend jaar een hoop. Terrein, maar ja, die huizen daar op dat terrein bij de molen. Ja, oh ja, en daarnaast van Versluis natuurlijk. Ja, maar dat zijn geen jongerenwoningen.
1: Nee,
0: dat
1: maar goed. Maar er komen toch heel wat huizen.
0: En dan vind ik dat we dan toch maar de gemeente maar eens even de handen in elkaar moeten steken met een bedrijf. Dat we daar weer eminent maar eens even plat gaan gooien en daar eens wat gaan bouwen.
1: Zoals daar ook. En hoe heet dat? Bij de Brikerk of hoe heet dat ding?
0: De Kerkstraat bedoel je?
1: De burgemeester Kremenweg daar ook. Ja. Daar ook weer stampiehuizen gebouwd.
0: Al bij de moskee bedoel je?
1: Bij de moskee bedoel je,
0: maar bij de molen is natuurlijk nog niet helemaal klaar waar vroeger welke heb gezeten. Een stukje. Dus als we dat nou, ook eens wat voor jongeren zouden kunnen bouwen.
1: Ja, dat brengt het minst op. Maar goed, dit is alweer een goede stap in ieder geval. Voor het derde jaar op rij heeft de populaire watersportevenement op Bistis on Tour zijn ankers uitgegooid aan het prachtige Reewijkse plassen. Op het zonovergrote terrein van roei- en zeilvereniging Gouda is er dan ook een feestelijke sfeer tijdens de officiële opening. De eerste schoolklassen, genodigden, sponsoren en vertegenwoordigers van de gemeente Gouda en het watersportverbond waren dan ook aanwezig om samen met het stadsein te geven voor een nieuwe editie vol waterplezier. Na een warm welkom en enthousiaste openingswoorden van de voorzitter Ineke Verkijk van de roei- en zeilvereniging Gouda volgde een bijzonder moment. Arno van Gerven namens het watersportverbond en Leon Jansen Lok namens de gemeente Gouda hezen ook gezamenlijk het zeil van de Optimist, het jeugdzeilbootje waarmee duizenden kleine kinderen hun eerste stappen op het water zetten. Optimistisch on Tour is een gratis watersportevenement voor de basisschoolleerlingen uit Gouda, Bodegraven en Reewijk. Dankzij de plezierige en succesvolle samenwerking met GWV Elfhoeven, die inmiddels al voor de derde keer achtereen volgend jaar wordt voortgezet, krijgen de kinderen de kans om samen met hun klasgenoten en leerkrachten op een veilige, toegankelijke en vooral plezierige manier kennis te maken met het watersport. Ook buiten de schooltijd is iedereen natuurlijk van harte welkom. Na afloop van de schoolactiviteiten en op zaterdag kunnen kinderen zich vrij inschrijven via optimistischontour.nl om zelf te ervaren hoe leuk het is om op water te gaan. Met de zon natuurlijk, dat hoop je dan, hoog aan de hemel en enthousiaste kinderen aan de stijgen, beloof het dan ook deze editie van Optimistisch Ontour weer een groot succes te worden. Op naar de nieuwe avonturen, vriendschappen en onvergetelijke belevenissen op het water.
2: En dan zijn we toe aan de drie draai van deze week.
1: En deze week gaan we luisteren naar David Bowie, Golden Years, Let's Dance en Heroes. Dat zijn de nummers die je kan horen tot aan de klok van 10 uur. Ha, lekker, heerlijk, lekker luisteren.
2: De drie draai van deze week.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is ermee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. Die E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. 3 bergbeklimmers zijn om het leven gekomen in de Italiaanse Alpen. Drietal was niet teruggekomen na hun tocht om de top van een 4000 meter hoge berg te beklimmen. Reddingswerkers vonden hun lichamen terug via een GPS-zender van een van de klimmers. Mogelijk is een van de bergbeklimmers gevallen en zijn de andere 2 meegesleurd door een touw. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Schoenontwerper Jan Jansen is overleden. Hij ontwierp in zijn carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende creaties waren de klompschoen Woody en de rattan, een schoen van bamboe. Jan Jansen was 85 jaar. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
4: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
5: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.
6: Goedemorgen, welkom bij De Blik met de Goedemorgen Wakker Worden plaat. De 3-draai van de week. Het weekend weerbericht, een kort overzicht van sport.
7: Presentatie Petra en Kees Muilwijk. Goedemorgen.

Welkom bij het tweede uur van het programma De Blik, waarin we weer heerlijk gaan blikken in en rondom Bodegraven, Nieuwebrug en de Meijen. Het is fantastisch dat u toch weer luistert naar ons programma. Uiteraard is ook André nog aanwezig, wel voorlopig voor de laatste keer. Hij heeft het overzicht voetbal na competitie, veldkorfbal, open water evenement en de sportaanbod wat u op de radio vanaf de klok van 2 uur weer kunt verwachten. Dus het is weer genoeg om te luisteren naar de 2 uur van het programma De Blik. En als dat om 11 uur afgelopen is, dan is er nog zat te luisteren tot middernacht.

0: In Bodegraaf een jongeman vermist. Het gaat om de 22-jarige Adnan Alving, die jarenlang in Bodegraaf heeft gewoond. Voor het laatst gezien in het centrum van Amsterdam, zo rond 11:30. Inmiddels is bekend geworden dat Adnan mogelijk in Utrecht is gezien. Familie en bekenden maken zich natuurlijk grote zorgen om zijn welzijn en vragen mensen uit om naar hem uit te kijken. Adnan is een verstandelijke beperkt, waardoor de zorg extra groot zijn. Iedereen die hem heeft gezien of informatie over hem heeft, zijn huidige verblijfplaats, wordt dringend verzocht contact op te nemen met de politie. Heeft u Adnan gezien of beschikt u over informatie die kan helpen bij het terugvinden van hem? Neem dan direct contact op met de politie. Het is een 22-jarige man van, als ik zo kijk, ja, want ik zeg van buitenlandse afkomst. En ja, hij heeft een. Hij is 22 jaar, maar zijn geest geeft 12 jaar aan. Dus nou, we hopen dat hij gauw gevonden wordt.
1: Ja, en op zondag 5 juli duurt nog eventjes. Organisatie ligging in Allegiance Met, ofwel LIA. Een bijzondere zorgmiddag, zomermiddag op de Idyllische locatie, de Vrije Meijen in Bodegraven. Tijdens het bloeien dat plaatsvindt in de Boomgaard komen vrouwen samen met een middag van verbinding, beweging en ontspanning. Midden in de natuur van het Groene Hart van 2 tot 5 uur worden deelnemers meegenomen in een combinatie van cacao en ceremonie. De escalastic dancings en ervaring waarin vertragen, voelen en vrij bewegen centraal staan. Er zijn nog 20 tot 30 plekken dus beschikbaar. En de middag die begint met een gezamenlijke cacao ceremonie. Vanuit rustintenties ontstaat ruimte om uit het hoofd te zakken en meer contact te komen met het lichaam en het hart. Daarna volgt de ecstatic dancing in de Boomgaard van de Vrije Meijen. Geen geografie of prestatiedruk, maar vrij bewegen op muziek. Een mysterie guest DJ die verzorgt de muzikale reis. De deelnemers uitnodigt om los te laten, te verbinden en volledig op te gaan in het moment. Na afloop is het tijd om ervaring met elkaar te delen en uiteraard voor om wat lekkers te drinken en te eten. Dit is de tweede editie van het seizoensgericht event van LIV in de, of LIA bedoel ik, in het eerste lente-event. Werd eerder dit jaar ook om een succes georganiseerd op dezelfde locatie. Nou, het is zondag 5 juli. Het is van 2 tot 5 locatie. De Vrije Meijen in Bodegraven. Sorry. De inclusief cacao, ceremonie, ecstatic, dancing, alcoholvrije drankjes en hapjes. De ticket kostte €75 per persoon. En je kan ook nog een kortingscode op de zomer event 20. Dat is 20% korting. En dat is wel tijdelijk. Aanmelden kan dan daar dus. Nou goed, ik zou zeggen, als je dat interessant vindt, ga lekker meedoen.

Vandaag wisselen wolken, zon en enkele bij elkaar af, waarbij de meeste buien nog in het noorden kunnen voorkomen. Maar echt warm is het niet om eens, want het is tussen de 16 en 20 graden. Dus hoe warm zal het Rijnwater zijn? Ik ben benieuwd. Nou, zondag is het ook nog zo, vaak droog en enkele bui. Ook blijven ze rond de 20 graden hangen. Nou, na dinsdag wordt het overwegend een zonnig zomerweer met oplopende temperaturen. Op dinsdag wordt het al 20 tot 24 graden. Woensdag gaan we er nog een paar graden voor doen. 22 of 27. En vanaf donderdag op grote schaal zomers warm met maximaal veelal tussen de 25 à 30 graden. En er is zelfs kans dat het weer doorschiet naar ruim 30 graden. Maar daarbij is ook natuurlijk weer kans dat je een lokale onweersbui kan verwachten.

Dit is De Blik met het sportoverzicht en het sportprogramma voor dit weekend. Luisteraars, goedemorgen. Het is zaterdag 13 juni. Het is weer tijd voor ons wekelijkse sportoverzicht in De Blik. En ik ben André van Erdom. Vorige week zaterdag verloor CVC Reewijk de finale wedstrijd voor promotie naar de vierde klasse met 1-0 van Haarzwaardse Boys. De enige tegentreffer viel 2 minuten voor tijd. CVC Reewijk blijft daarmee vijfde klasse voor het komende seizoen. Jesper de Heij maakt een overstap van Esto naar Joden Boys en daarmee raakt Esto een belangrijke speler in de voorhoede kwijt. Uitslagen korfbal. ALO tegen CKV Reewijk werd 21-15. Vriendenschaar Zuid 27, 10 tegen 11. Eindstand veldkorfbal eerste klasse pool 9. Eerste IJzervogels en is kampioen. Tweede ALO, derde CKV Reewijk, vierde Twist en is gedegradeerd. Eindstand veldkorfbal tweede klasse pool 9. Eerste Zuid 27 en is kampioen. Tweede Vriendenschaar, derde Wion en Nexus is vierde en is gedegradeerd. Vandaag vindt het openwater evenement plaats in de Oude Rijn. Inmiddels is de 5 kilometer vrijslag in Nieuwbrug gestart met de finish in de sluis in Bodegraven. Om 11:15 begint het beachpolo toernooi. Dit vindt plaats in de sluis. Om 12:30 vindt een kortere zwemafstand plaats.

Vanmiddag vanaf 2 weer sport op zaterdag op de radio met aandacht voor andere de Special Olympics. Dit is de laatste uitzending. Eind augustus zijn we terug met sport op zaterdag. Dit geldt ook voor ons sportoverzicht in de blik. Luisteraars, een goede vakantie toegewenst. Eind augustus zijn we dan ook weer terug. Graag tot dan. The sky. Locker.

0: Voor een gezellig Hollandse avond rondom de eerste WK-wedstrijd van de Nederlandse elftal. De wedstrijd tussen Nederland en Japan wordt live uitgezonden op een groot scherm. Paas opent de deur vanaf 5 uur. Voorafgaand aan de aftrap die om 10 uur zal plaatsvinden, is er live muziek van Mark Vlederman. Bezoekers kunnen daarnaast genieten van diverse acties en arrangementen om samen de wedstrijd te beleven. Op de menukaart staat onder andere een speciaal pizzaatje baas, een snackplatter met 20 stuks en een elftal deal, bestaan uit 2 pintjes bier of 11 losse biertjes. Met live muziek het Nederlands elftal op groot scherm en volop rode sfeer belooft een gezellige avond te worden voor supporters uit Bodegraven en omgeving. Nou, ik zei het al, het is op zondag, het is in Baars op de hoek van Tolstraat, Wilhelminastraat, Prins Hendrikstraat. Om 5 uur is de opening. Nou, 8 uur trappen Nederland afstand tegen Japan. En ja, er is live muziek van Mark Vlederman. Die kunt u daar dan heerlijk genieten. Paas nodig iedereen uit om samen de eerste WK-wedstrijd van Oranje te komen kijken. En er een sfeervolle Hollandse avond van gaan maken.
1: Nou, de gemeente is weer 2 fair trade organisaties en rijker. Dus dat gaat steeds beter. Zorgpartner Midden-Holland, locatie Vijverhof en Vios. Die trappen beide organisaties zetten zich actief in een eerlijke en duurzame wereld. En ontvingen een bezoek van wethouder Van den Heuvel. En die kreeg dat ook hun. Die was blij met dat ook jullie fraiter zijn geworden. En ook kun je bij de gemeente Bodegraven en de bibliotheek De Groene Venen organiseren een nieuw informatiepunt over energie en isolatie. Wilt u energie besparen en uw energierekening verlagen? Of heeft u vragen over het isoleren van uw woning? Tijdens het informatiepunt Energie en Isolatie kunt u terecht met al uw vragen over energiebesparingen, isolatie en beschikbare subsidies. Daarnaast is er ook een energiecoach aanwezig die deze deskundig kan met u meedenken over uw persoonlijke situatie. Het praktische tips geven die passen bij uw woning. Het advies is gratis en u kunt er zonder afspraak naartoe. Nou, wanneer kunt u er dan naartoe? Nou, dat is donderdag 11 juni en het begint om 2:30 en het duurt tot 4:30 en het is hier in de bibliotheek De Groene Venen. De locaties Reeuwijk en voor wie inwoners uiteraard uit Bodegraven en Reeuwijk.

0: veldseizoen zit erop voor AKV Vriendenschaar. En het werd afgesloten met een prachtige presentatie. Met maar liefst 5 teams mochten zij dit seizoen zich kampioen noemen. Het tweede team kroonde zich tot kampioen na een overwinning van 19-11. Overwinning in eigen huis. Daarmee werd een succesvol seizoen op vrije wijze afgesloten. Rondom deze wedstrijd werd ook stilgestaan bij het afscheid van Casper en Nienke uit de selectie als hoofdtrainer Gert van het eerste team. Naast het tweede team mochten nog 4 andere teams zich kampioensvlag hijsen. Ook het derde team, de J1 en de J5 en de J9, wist een competitie winnend af te sluiten. Met 5 kampioenschappen kan AKV Vriendenschaar terugkijken op een bijzonder succesvol veldseizoen. De vereniging feliciteert alle spelers, trainers, coaches en supporters met deze prachtige overwinning. De kampioen van dit seizoen, nou dat heb ik al gezegd, kampioen tweede team, kampioen derde team, kampioen J1, kampioen J5 en kampioen J9. Nou, gefeliciteerd alle toppers en op zich naar een mooi sportief succes in het volgende seizoen.
1: Ja, Peter, en we gaan weer verder in Reewijk, hoor.
0: Oh, want nou, ik was
1: de
0: geld.
1: In Reewijk's plasgebied wordt weer eens even flink onder andere genomen. Kabels, leidingen zijn de afgelopen tijd verlegd. Nu dat achter de rug is, start de aannemer met de reconstructie van de weg. Vanwege de slappe ondergrond wordt de weg op palen. Dat zorgt voor minder belasting op de ondergrond en minder overlast voor de omgeving. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd en starten vanaf de Kooiendijk. Verwacht wordt dat de nieuwe weg begin 2027 weer klaar is. De oude weg blijft tijdens de werkzaamheden afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit gaat over gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers die kunnen ook niet passeren. Zij kunnen wel het pad langs de surfplas gebruiken als omleiding in het verlengde van de Zoetendijk. Houd daar rekening mee met extra rondje als u een rondje plassen wil doen. Meer informatie over dit project kunt u vinden op bodegraver-reewijk.nl /ouderweg-in-reewijk.

0: Oude Rijn in Bodegraven. In het decor voor Open Water Bodegraven. Dit unieke evenement georganiseerd door PZPC. Combineert open water zwemmen in een spectaculair beachpolo toernooi. In de Oude Rijn. De sluis. Zwemwedstrijden voor wedstrijdzwemmers, prestatiezwemmers en recreanten. 5 kilometer, 2,5 kilometer en kortere afstanden. Beachpolo in de Oude Sluis. Sportiviteit in het hart van Bodegraven. Nou, dat is vandaag. Start om 10 uur tot 4 uur. Nou, dan is het terreinkaart natuurlijk een beetje afgesloten, want daar staat het publiek. En de scheepvaart, die kan er dan eventjes van 10 tot 4 geen gebruik maken van de Oude Rijn.
1: Goed, oké, dan zijn ze dan ook weer. Ruim een jaar na oprichting zet Zolensterk een volgende stap. Een eigen kantoor, bredere regio's en een team dat blijft groeien. Zolensterk is in januari 25 opgericht door Dave, Ami en Richard van der Vis. Opent een nieuw kantoor in Bodegraven. De gespecialiseerde zorgbemiddelaars in de gehandicaptenzorg en de GGZ goed gestaagd. En zet met dit kantoor een bewuste volgende stap. Meer zichtbaarheid in de regio en voorbereiding op de verdere groei binnen de Zuid-Holland. Wat iets meer dan een jaar geleden begon als een overtuiging dat het anders moest in de zorg, is inmiddels uitgegroeid tot een organisatie met een eigen team, vaste klanten en een duidelijke koers. Zorgsterk verbindt zorgprofessionals in loondienst aan zorgorganisaties met als doel meer rust, continuïteit en kwaliteit op de werkvloer. Het nieuwe kantoor in Bodegraven is voor Zorgsterk geen eindpunt, maar een startpunt. De organisatie werkt al op meerdere locaties en wil komende periode verder groeien buiten de regio. We bouwden aan een sterke zorgteam, zowel in de regio als daarbuiten. En onze focus ligt niet op een specifieke locatie, maar op het ondersteunen van de zorgorganisaties waar behoefte is aan kwaliteit, stabiliteit en dat aldus Dave Lamy, directeur en eigenaar van Zorgsterk. Dave Lamy werkte 16 jaar in de zorg voordat hij de Zorgsterk oprichtte. Hij zag van dichtbij hoe groot de druk op zorgteams kan zijn en hoe belangrijk het is om de juiste mensen op de juiste plek terecht te komen. Mede-eigenaar Richard van der Vis die brengt een achtergrond mee vanuit de IT en ondernemerschap. Samen richten zij zich op een sector waar kwaliteit en mensgerichtheid het verschil maken. Dave staat zelf nog geregeld op de werkvloer. Niet omdat het moet, maar omdat hij betrokken wil blijven bij de praktijk van de zorgteams en de klanten. Je kunt alleen kwaliteit leveren als je weet wat er speelt. Daarom blijft hij dichtbij bij de praktijk. Nou, dat is heel interessant in ieder geval alweer. En dat na 1 jaar dan alweer uitbreiden.

0: Nou, beste luisteraars, dat is dan alweer het einde van het programma De Blik. We zijn alweer klaar met alles erop en eraan. En ja. We zijn begonnen natuurlijk met de fatbike. Ik hoop dat u er eigenlijk ook eens mee eens bent dat u ons eens een keertje terugbelt. Nou, de volgende week of zo. Eens een keer met elkaar over kunnen hebben wat u er nou van vindt. En heeft u een idee hoe deze tui aan te pakken is? Goed, dat wou ik nog even kwijt. Hé, maar voor de rest... aardig weer, nou ja, aardig weer.
1: Aardig weer, ja, tussen de buien door, het kan meevallen, het kan maar tegenvallen.
0: Goed, ik hoorde je om half tien het weer vertellen. Het lijkt,
1: maar mensen, hou me er niet al vast, want ik kijk natuurlijk een week vooruit. Ja. En binnen een week kan er heel veel gebeuren, want ik heb al deze week ook gekeken.
0: Als dat volgende week 25 graden geworden, dan...
1: Ja, maar gaat dan weer, het is Nederland, hè? Het kan vriezen, het kan dooien. Dan is het weer 30 graden, poef, poef, het is het heet. Ja. Daarvoor zit je in Nederland.
0: Zo is het. Maar, nou, wat maar ik, gaan we zien.
1: We gaan het zien. Gaat vandaag nog eventjes lekker die zwemmers aanmoedigen. Wat ik ook zou zeggen, nou, zondag natuurlijk heel veel plezier met het Nederlands voetbal.
0: Oh jee.
1: Hey. Nou, niet iedereen is er nog zo in dat, nou ja... Ik ga hem even versieren of weet ik veel wat.
0: Nee, de straat in Bodegraven zijn nog behoorlijk leeg.
1: Ja, maar ja, dat zie je weer. Ik weet niet waar die straat was. Daar heb je het ook al over gehad.
0: Ja.
1: Die moest de straat weer leeg als brand. Ja, jongens, mag me dan helemaal niks meer.
0: Nee, je mag geen vlaggetjes ophalen.
1: Ja, maar dan ga ik mijn bomen oranje spuiten. Gras oranje spuiten. Mag dat wel?
0: Nee, sukkels, die sporen niet.
1: Je hebt mensen die... Kijk, dat is in Den Haag geloof ik. Maar dat is ook wat je net zegt. Je komt dan weer meer contact met je buren als je zoiets gaat doen. Nou, wat ons betreft, geniet van het weekend. En wat ons betreft, tot de volgende week. Groetjes, hoi hoi.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In wijk bij Duurstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. Rond middernacht werd de ME ingezet en er zijn 7 mensen opgepakt. Eerder deze maand waren er ook al ongeregeldheden. De noodopvang in een sportcentrum in wijk bij Duurstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Dat verliep gisteravond vreedzaam totdat er volgens de politie groepen relschoppers verschenen. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de leider van de Venezolaanse drugsbende Tren de Aragua hebben gedood. Het is de 42-jarige Nino Guerrero. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen zijn daar aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Het weer, veel zon vandaag, veel bewolking vandaag bedoel ik. Soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook wel de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: De muziekexperts. Live op BR6.
10: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.
11: Altijd dichtbij. BR6.
12: Dit is een audioproductie in samenwerking met de muziekexperts en katbijtmuis.nl.
13: Dit zijn
14: Bas en Piet.
15: Dit zijn
13: de muziekexperts. Een radioprogramma met de beste muziek van de 60's tot heden. Niet door toeval gekozen, maar omdat goede muziek gehoord moet worden.
16: The song that angels sing, the spell that calls the gathering.
13: Afgewisseld met cultuur, Piet's uitspraak en vaste rubrieken die je blij maken.
14: Bas en Piet.
13: De muziekexperts.
14: Nu op BR6.

iedereen, hartelijk goedenavond. Welkom bij weer een nieuwe uitzending van uw eigenste muziekexpert. Nou ja, je hoorde het, Bas en Piet. Piet is er helaas nog niet bij. Hij gaat je later allemaal uitleggen hoe en wat. Maar ja, ik hoop een deze weken dat hij weer in ieder geval op zijn minst...

0: gaat. Het leven dat je optilt, laat vallen en toch weer verder duwt. Vera schreef het met Mercy John in een sobere Americana-sfeer, waar zijn stem alle ruimte krijgt. Juist daardoor komt de tekst zo binnen. Geen groot drama, geen opsmuk, maar een lied dat klein begint en lang blijft hangen.
1: Het is dinsdagavond, na achten.
2: Dit zijn
1: Bas en Piet. Dit zijn
2: de muziekexperts.
1: Met in deze uitzending...
0: Ja, straks in cultuur kijken hoe besmettingen van cruiseschip tot rauwe melk laten zien dat de geschiedenis soms niest voordat wij het doorhebben. En bij de uitspraak gaat het over demonstreren, meelopen en de vreemde stoelendans waarbij mensen soms naast bondgenoten staan die hun eigen idealen onderuit schoffelen. En twee keer hetzelfde groen, maar de ene keer huppelt het door de lente en de andere keer droomt het met de ogen half dicht, cryptisch in voor de Co en de originele. En dus van Danny Vera's kalme achtbaan tot Linkin Park met nieuwe energie. Van Modern Talking tot Louis Armstrong. Vanavond rijdt de muziek met groot licht door geheugen, liefde en zomeravondgevoel. Fijn dat je luistert, dit is De Muziekexperts. Bekijk ook eens de website demuziekexperts.nl. Live op BR6. Fijn dat je luistert.

0: naar elkaar. Met deze week...
1: Greensleeves is zo'n melodie die al eeuwen meegaat en daardoor elke generatie iets anders laat horen. Scorpions uit Manchester maakt er midden jaren 60 een frisse beatversie van. Licht ritmisch en bijna zonnig. En Olivia Newton-John gaf hetzelfde lied later juist een zachtere, dromerige glans op haar album Come On Over. Precies daarin zit de charme van deze co-originele. Dezelfde melodie, maar bij de een hoor je de lente buiten en bij de ander de weemoed erachter. Twee stijlen, één klassieker en allebei raak. Greensleeves, nu van Olivia Newton-John.

0: Dit zijn
1: Bas en Piet. Dit zijn
0: de muziekexperts met oor voor kwaliteit.
2: Er is iets fascinerends aan onze tijd. Zodra er ergens een dreiging opduikt, schieten wij niet eerst in wijsheid, maar in woorden. Dan worden er meteen kaarten getekend, meningen warm gedraaid en vermoedens opgeblazen. Als we ons al in de krant horen met korpsgrote paniek. De mens van nu wil niet simpelweg weten wat er aan de hand is. Nee, wij willen ook alvast sidderen, duiden, speculeren en heel professioneel de zaken vooruit bibberen. Het liefst nog voor de experts hun jas hebben dichtgeknoopt. En eerlijk is eerlijk, geen enkel tijdperk vertrouwt zo heilig op techniek en controle, terwijl het tegelijk zo snel in kleine collectieve zenuwen schiet. We hebben koelkasten die met ons praten, horloges die ons hartslagritme kennen, en toch blijven op elk onbekend gevaar reageren alsof de pestkar net de straat in rolt. Voor je het weet is het voorzichtigheid alweer verkleed als theater. En juist daarom is het soms goed om even terug te kijken. Niet om bang te blijven, maar om te zien dat de mens zich al eeuwen even hard opjut als redt.
0: Dit zijn
1: Bas en Piet. Dit zijn
0: de muziekexperts. Dit is Cultuur tussen trend en traditie.
2: Ja, in deze recente periode hebben twee besmettingen het wereldnieuws gehaald. Die van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip en daarnaast weer een andere angstaanjagende ebola-variant. Het aantal slachtoffers is verdrietig, al blijven de aantallen voorlopig nog beperkt. Velen onder ons hopen dat zo'n virus maar ver weg van Nederland blijft. Maar in de berichtgeving zie je al dat lang niet altijd lukt. Of dat zo'n verhaal beperkt blijft tot de ver van mijn bedshow. Om even in Nederland te blijven met dit onderwerp over besmettelijke ziekten. Die waren in vroegere tijden nog groter in aantallen en troffen vaak ook veel meer mensen. Een voorbeeld uit het Nederland van zo'n anderhalve eeuw geleden. Ons land stond bekend om de zuivel, maar schoon en veilig was die productie lang niet altijd. Rauwe melk werd vaak direct gedronken, terwijl hygiëne op het erf en rond de uiers lang niet op orde was. Daar kwam nog bij dat de handel bij handel en verwerking niet alles even netjes verliep. De romantiek van de oude boerenwereld was in de praktijk soms gewoon een modderig en ongezond bedrijf. Vervuilde melk kon mensen ernstig ziek maken. Juist daardoor werd duidelijk hoe groot de stap vooruit was toen melk verhit en dus veiliger gemaakt ging worden. Pasteurisatie zorgde uiteindelijk voor schonere melkproductie via het kort verhitten van de melk. Dat ging niet vanzelf, want er waren ook toen mensen die riepen dat smaak en kwaliteit daaronder zouden lijden. Toch bleek die stap onmisbaar. Soms is vooruitgang nu eenmaal minder gezellig dan gewoonte, maar wel een stuk verstandiger. Ja, nu maar hopen dat wereldse pandemieën en bijvoorbeeld een nieuwe grote golf voorlopig uitblijven, want zonder die besmettelijke ziekte is het al zwaar genoeg.

0: En je hoort die combinatie meteen terug. Pop die groot klinkt, maar toch licht op de voeten blijft. Geen bombast om de bombast, wel precisiewerk met een refrein dat zich vastzet als kauwgom onder een schoolbank. Maar dan chic. En ja, Taylor kan groot denken, maar hier werkt het vooral omdat de emotie kleiner en herkenbaar blijft. Niet het soort liefdeslied dat roept, eerder één dat schittert en ondertussen stiekem een krasje laat zien. Zo hoort moderne pop eigenlijk te zijn. Glans met inhoud.
1: Dit zijn
2: Bas en Piet. Dit zijn
1: de muziekexperts. Met gevoel voor taal.
3: Wie is Loesje? Wie is toch dat snoesje?

Wie bang is voor elke besmetting, mist soms de mooiste besmetting van allemaal. Een goed liedje, dat blijft hangen. En over goede liedjes gesproken, Bruno Mars met Risk It All. Bruno heeft al vaker bewezen dat hij retro kan laten klinken alsof het van vanavond is. Maar hier kiest hij niet voor disco of glitterfunk. Risk It All is juist gebouwd als een warme, romantische bolero met veel ruimte voor melodie, drama en overgave. Het staat op zijn album The Romantic en laat horen waarom hij meer is dan een hitmachine. Mars weet precies hoe je klassieke liefde vertaalt naar pop van nu. De tekst draait niet om halve beloftes, maar om alles geven, ook als je daarmee iets op het spel zet. Dat maakt het lied groter dan een flirt en kleiner dan een cliché. Het voelt als een bekentenis met een orkest achter zich. Een mooie move, geen trucje, geen snelle knipoog, maar gewoon een zanger die durft te leunen op stem, timing en sfeer. Bruno Mars dus met Risk It All.

0: deze als hard bekend staande, maar toch melodieuze band, Linkin Park, laat op Overflow horen dat vernieuwing niet hetzelfde is als afscheid nemen van je eigen geluid. Op From Zero is dit een van de sfeervolste tracks. Minder recht op de vuist, maar meer spanning onder de huid. Met Emily Armstrong als nieuwe stem naast Mike Shinoda krijgt de band een andere kleurcontrast zonder zijn nerveuze hartslag te verliezen. Juist daardoor toont Overflow de muzikaliteit van de vernieuwde Linkin Park. Zwaar waar nodig, maar vooral slim opgebouwd met ruimte voor melodie, textuur en dreiging.
1: En dit is de nieuwe single van de week.
0: Dit Duitse duo Modern Talking maakte aardige popmuziek, maar er zaten zeker sterke songs bij. Zoals You're My Heart, You're My Soul, hun debuutsingle uit 1984 werd de grote doorbraak en groeide uit tot hun best verkochte hit. Wat het nummer zo effectief maakte is die simpele, maar trefzekere combinatie van Thomas Anders, gladde stem en Dieter Bollens, productie en een refrein dat meteen blijft hangen. De tekst is pure liefdespop, zonder omwegen, maar juist daardoor werkt hij nog steeds. Zo is deze lastzang weer even terug voor uw oren. En eerlijk, sommige plaatsspelers hebben gewoon eeuwige verkeer.

0: Gelukkig is er voor elk ingewikkeld maatschappelijk probleem nog altijd een heerlijk simpele oplossing beschikbaar. Harder roepen! Dat is de moderne volksgeneeskunde van de publieke ruimte. Geen dossierkennis nodig, geen geduld, geen onderscheid tussen feit en gevoel. Als het maar lekker strak klinkt op een spandoek en een beetje boos genoeg is voor de camera. En hoe groter de verwarring, hoe sneller er mensen opstaan die zichzelf tot laatste verdedigers van land, cultuur, vrouw, gezin, stoeptegel en verkeersdrempel uitroepen. Alsof elk probleem pas echt bestaat wanneer er een megafoon naast staat. Het wonderlijke is dat groepen die elkaar op dinsdag nog niet wilden groeten, op zaterdag ineens broederlijk kunnen samenlopen als er maar een gezamenlijke vijand is verzonnen. Dat is de romantiek van opwinding. Iedereen voelt zich even dapper, totdat er nagedacht moet worden. En precies daarom is het goed om af en toe door slogans heen te prikken. Niet om debat te smoren, wel om te voorkomen dat onderbuik zich weer eens uitgeeft voor gezond verstand.
1: Dit zijn
2: Bas en Piet. Dit zijn
1: de muziekexperts. Dit is Piet's Uitspraak in breder perspectief.
0: De golf van haat, angst of kuddementaliteit raast weer eens door Nederland. Vooral aangejaagd door kleine groepen die zich vooral laten zien waar iets met een AZC aan de hand is. De demonstranten die zich daar verzamelen zijn diverser van samenstelling geworden. Waren het eerst vooral bewoners die onder de noemer Not in my backyard geen gedoe in hun nabijheid wilden. Nu sluiten ook gezinnen aan die hun kinderen meenemen naar zulke acties. Of dat voor die kinderen verstandig is, had men zich iets eerder mogen afvragen. Het rare feit voltrekt zich nu dat mensen van heel uiteenlopende plumages toch samen optrekken in de naar ons idee te veel opgeblazen angst voor buitenlandse mensen die hier aankomen. Er zitten zelfs zogenoemde performatieve feministen tussen die vinden dat ze ook in zo'n demonstratie moeten kunnen meelopen. Soms zij aan zij met jonge aanhangers uit de manosfeerhoek. Waar mannen juist voorrang boven vrouwen krijgen. Eigenaardig is zacht uitgedrukt. Ook schuiven er politici en politieke meelopers aan die zaak nog verder opstoken met halve waarheden en grootspraak. Zo ontstaat een vorm van opruiing waar duidelijker tegen moet worden opgetreden. Deze groepen zouden net zo goed kunnen demonstreren bij de partijen die al jaren de opvang traineren en vervolgens wijzen naar Ter Apel als bewijs dat opvang niet werkt. Terwijl juist meer spreiding, meer locaties en een betere doorstroom de druk zouden kunnen verminderen. En dat er groepen zijn die zich Engelse namen aanmeten, terwijl ze de Nederlandse cultuur zeggen te beschermen, dat blijft toch een fraai staaltje zelfspot. Denk aan Farm Defense Force en Defend Netherlands. Daarbij komt nog dat mensen in zulke groepen graag roepen dat de AZC-bevolking alles gratis krijgt, terwijl zij zelf alle lasten dragen. Maar wie wekenlang protesttoerisme bedrijft, bierblikjes laat slingeren en stoer wil doen met vuurwerk, oog niet direct als het morele kompas van het land. Er gaat veel mis en er zijn nog te weinig goede oplossingen, maar deze geweldspiraal is zeker geen oplossing. Dan lijkt mij de volgende uitspraak een betere. AZC, geef ons er maar twee.

0: die naam schrijf je bewust in kleine letters. Maar dat doet niets af aan de impact. Achter Somber zit Shane Booth, nog piepjong, maar met een feilloos gevoel voor melodieën die liefdesverdriet laten klinken alsof het midden in de nacht ineens stadionformaat krijgt. Homewrecker is geen bot provocatienummer. Het speelt juist met schuld, verlangen en de ongemakkelijke spanning van iemand willen die eigenlijk al bezet is. Muzikaal trekt hij het slim open, al alternative pop, met vaart, een beetje in die rand en precies genoeg drama om te blijven prikken. Daarmee laat Somber horen waarom hij zo snel is doorgebroken naar eerdere tracks als Undressed en 12 to 12. Hij klinkt nog jong, maar niet groen, meer alsof iemand zijn hart al 3 keer heeft laten vallen en daar meteen een hoek van heeft gebouwd. Homewrecker dus lichtgiftig, heel melodieus en vervelend, verslavend.
1: Dit zijn
2: Bas en Piet. Dit zijn
1: de muziekexperts. Waar muziek telt.

0: Dat was Royce Murphy met Overpowered. En alleen die titel zegt al genoeg. Hier wint gevoel het van zelfbeheersing. Murphy kennen velen nog van Moloko. Maar solo vond ze met dit nummer misschien wel haar meest elegante midden tussen artpop en dansvloer. Overpowered verscheen in 2007 als titelsong van haar tweede soloalbum. Klinkt nog steeds modern. Strakke elektronica en een stuwende beat, maar daaroverheen juist een stem die speelt, verleidt en observeert. Geen platte clubtrack dus, eerder een intelligente discoplaat voor mensen die ook hun eyeliner op filosofie willen afstemmen. In de tekst gaat het over die vreemde toestand waarin je denkt dat je ergens overheen bent, tot één gedachte alles weer openbreekt. Murphy maakt daar geen drama van, maar stijl. Strekt emotie, een futuristische outfit aan en laat het daarna alsnog recht het hart inlopen. Dat is knap en eerlijk gezegd ook een beetje gemeen. Overpowered blijft een klasseplaat.
1: Dit zijn
2: Bas en Piet. Dit zijn
1: de muziekexperts. Met oor voor kwaliteit.
3: De Top 40 Classic.
0: Voor de Top 40 Classic gaan we naar 1984 met Doe Maar en Macho. In die tijd werd de Nederlandse Top 40 gepresenteerd door Lex Harding bij Veronica op Hilversum 3. Het titel uit de nadagen van Doe Maar, toen Nederpop nog gewoon de kamer binnenstormde zonder aan te bellen. En een aanrader bij deze is het Doe Maar musical in het AFAS in Leusden. Ik ben er geweest, het is echt leuk. Geniet ervan, Macho, Doe Maar.

0: cabaretier Anouar Aulet Abdelkrim vraagt zich net als velen met ons af waarom de jongeren soms met zo'n raar accent praten.
1: Cabaret.
2: Waar komt je met dit accent vandaan? Wat is dit, joh? Wat is dit voor accent in één keer? Iedereen praat tegenwoordig zo, hè? Alsof die gekild wordt. Wat is jouw probleem? Niemand mishandelt jou, toch? Heb je rare denkbeelden? Wat is jouw probleem, man? Het is zo druk. Capuchon op je hoop. Ja, toch? Schoenen zonder fetus, blikje Red Bull, lange jas. Ik zag ze hier ook. Wie ben jij? Ik ben gangster. Nee. Er is bezuinigd op GGZ. Jij mag naar buiten. Dat is heel wat anders. Jij mag loslopen. Dat is heel wat anders. Ja toch? En we hebben ze allemaal. Ook in de familie. Wat ben je nou aan het doen, man? Je zit bij mij in de wijk. Een auto, golfje 6. En dan met z'n achter in die auto. Allemaal naar achteren zo. Daarom komt Rusland niet. Ze denken, wat is het, joh? Ze vertrouwen het niet. Zelfrijdende auto's, gewoon 8 jongens in een auto. En als je aan de jongens vraagt, wat doe je? Chickies versieren. Mogol, waar moet ze zitten? Er is geen plek. In die e-bike. E-bike helemaal zwervers. Wat is dat nou, joh? Hebben jullie hier e-bikes? Nee, wees blij. Ja, zie je die e-bike? Daarvan afslaan. Wat is dat nou, joh? Ik kom uit Utrecht-Overvecht. Elke keer is wel een garage in de fik. Waarom? Goedkoop uit China. Gewoon in de lader. Pap, batterij gaat kapot. Dat hoor je ook. Kapot. Die batterij gaat... Jullie zijn echt racisten, maar ik maak de grap gewoon af. Moet je maar googlen. E-bike batterij verbrand. Ja. Batterij kapot. Ik snap het niet. Al die jongens op een e-bike gaan... Op één wiel. Mogol, wat doe je? Kijk voor je. Ik heb nog nooit een meisje horen zeggen... Nou, hier wil ik achterop. Dat bestaat niet. Wasabi, je weet toch... En voor de duidelijkheid... Ik zeg niet... dat wat nou is debiel is. Hè? Want in mijn tijd... eind jaren 90, begin 2000... hadden we ook dit soort jongens. Hè? Wasabi, dat hadden we ook, toch? Alleen die werd om 8 uur opgehaald door een wit busje naar school gebracht. Een einde van de dag weer naar huis. Ja, toch? En dan zei de chauffeur... Roland, wat wil je van de week worden? Schoolleraar! En dan ging je raam likken.
3: Je dinsdagavond kan niet completer. Met de muziekexperts. Van 8 tot 9 in de avond en zaterdagochtend van 11 tot 12 in de herhaling. Op 107.8 FM en www.demuziekexperts.nl.
4: Nu volgt een bericht van Algemeen Nut.
0: Ja, wat de muziek van vanavond mooi liet horen... is dat een goede plaat meer doet dan een lekker klinken. Van de kalme troost van Danny Vera tot de glans van Taylor Swift. Van haar heruitvinding van Linkin Park tot de klasse van Louis Armstrong... Elk nummer had zijn eigen kleur, maar allemaal bewezen ze dat muziek nog altijd het snelste vervoer tussen hoofd en hart. Ook de columns deden vanavond wat ze moesten doen. Niet behagen om het behagen, maar een gedachte lostrekken. De cultuur keek naar angst, ziekte en geschiedenis en de uitspraak naar humor. Groepsgedrag en hoe snel een mening tegenwoordig een uniform aantrekt. Soms schurend, soms scherp, maar wel met de bedoeling om het bedenken of om het denken wakker te houden. Dit was uitzending 571 van uw muziekexpert met Bas. Zonder Piet, maar hij is er snel weer. Live op BR6 met bekende hits, vergeten parels en bijzondere covers. Dinsdagavond om 8 uur en zaterdagochtend om 11 uur via br6.nl en demuziekexperts.nl. Een programma voor die niet alleen wil weten wat er draait, maar ook waarom het draait. Maar we sluiten niet af voor naar de tip van de redactie gaan. We sluiten deze maand de uitzending af met de o zo prachtige muziek en stem van Louis Armstrong. En ik kan niet verzekeren dat Ella Fitzgerald er ook nog tussen komt. Deze week het nummer Kiss to Build a Dream On. En de tip, ga eens naar Lazy Louis. Jazzcafé in Amsterdam. Geniet ervan en tot volgende week.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De naam van Donald Trump is verwijderd van het Kennedy Center in Washington. De raad van bestuur van het culturele centrum die door Trump was aangesteld liet de letters begin vorig jaar boven de naam van John F. Kennedy zetten. Een rechter bepaalde eind mei dat dat onwettig was en dat de letters dus van de gevel moesten. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn nabijgelegen stranden zoals Bondi Beach gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië meerdere haaiaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen omgekomen. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. NS zet daarom bussen in. De Amerikaanse regering heeft AI-bedrijf Anthropic opgedragen 2 krachtige AI-modellen te blokkeren voor iedereen buiten de VS. Het gaat onder meer om AI-model Mythos, dat wordt gezien als superhacker. Gevreesd wordt dat de techniek misbruikt kan worden voor cyberaanvallen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag wordt het wat droger en het wordt dan 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
0: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
8: Volle kracht.
9: De muziekfabriek.
10: Zeker weten, we zetten ons weer lekker schrap voor een uurtje. De muziekfabriek. De muziek, die is weer lekker voor je uitgezocht. En die ga ik het komende uur met plezier voor je opzetten. Snel van start met de eerste 3. Waaronder die van Dennis Edwards. Aerodisco van lang geleden. Don't look any further.
11: Die van de steen is net onkruid. Het blijft maar terugkomen.
12: De muziekfabriek stopt pas over een uurtje. En draait op volle kracht. Wanneer muziek je vriend is, luister je naar de muziekfabriek.

0: zie tot mijn verbazing dat we heel veel liedjes hebben uit de jaren 80.
1: Ja.
0: Zo ook de volgende twee, want die komen uit 1988. En dan heb ik het over de grote en de kleine hit. Maar we hadden altijd geen volgens. Olivia Adams met Window of Hope. Daarvoor zat Train met Bulletproof Picasso. En we begonnen ons rijtje van drie met Ero Disco. Gedaan door Dennis Edwards en Don't Look Any Further.
2: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: Ik heb het eigenlijk al een beetje verklapt, hè. 1988.
2: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Bobby McFerrin met Don't Worry, Be Happy. Robert McFerrin Jr. is een New Yorker en is een Amerikaanse a cappella zanger die beïnvloed is door jazzmuziek. Hij is vooral bekend van zijn wereldwijde hit Don't Worry, Be Happy uit 1988. Dit liedje is afkomstig uit de film Cocktail met in de hoofdrol Tom Cruise. Het liedje werd door George H.W. Bush gebruikt in zijn verkiezingscampagne voor het presidentschap in 1988. Totdat Bobby McFerrin bezwaar maakte. Het liedje werd in Nederland gecoverd door Alfred Lagarde alias Johnny Camaro. Even overwoog Bobby McFerrin priester te worden. Tot hij als tiener definitief voor een carrière in de muziek koos. In 1977 begon Bobby McFerrin als pianist. Maar werd al snel zanger bij de groep The Astral Project. Daarna toerde hij met de jazzzanger John Hendricks. Zijn ster als zanger rees gestaag in de jaren 80. Op zijn derde album Simple Pleasures uit 1988 stond het liedje Don't Worry, Be Happy. Voor dit lied ontving hij 2 Grammys. Het album en vooral het liedje brachten Bobby McFerrin in het middelpunt van de popmuziek. Hoogste behaalde notering nummer 2. Die week stond het nummer eveneens op 2 en een week eerder was dat op 4. Het zou totaal 11 weken de hitlijst aandoen.
2: Grote en kleine hit.
0: De kleine hit is van Mark Anthony met 1919 Main Street. Er is relatief over deze zanger weinig bekend. Die week stond Mark Anthony dan op nummertje 21. Hoogste behaalde notering, eveneens 21 en dat voor 5 weken hitlijst. We gaan terug naar week 45 van 5 november 1988.
2: Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

heel vroeger stadium. Deze is uit de 88 zo'n beetje. Hè? Tenminste, dit liedje dan. 1919 Main Street. En voor de rest is dus weinig bekend. Daarentegen is er meer bekend over Bobby McFerrin. Want die had dus een hele grote hit in 1988 met Don't Worry, Be Happy. In plaats dat Bobby zijn populariteit zou uitbuiten, nam hij een sabbatical op. In deze periode begon hij zich toe te leggen op het dirigeren. Hij volgde lessen bij onder andere Leonard Bernstein. Hierna nam hij een klassieke album Hutch op. In 1994 werd Bobby McFerrin benoemd tot Creative Director en bracht hij het album Paper Music uit. Een verzameling opnames van McFerrin als dirigent en sindsdien heeft Bobby opgetreden met vermaarde orkesten. Verder is hij getrouwd en heeft hij 3 kinderen.

0: koffie of misschien wel ook iets anders. Dat kan natuurlijk ook. Maakt allemaal niet uit, als je er maar plezier aan beleeft. Like a Prayer als laatste van Madonna. Daarvoor Frank Boeien met Contact. En we begonnen ons rijtje van drie met Robin Schulz en Jasmine Thompson. And Sun Goes Down. Zoals ik al beloofd had, je had nog voor mij te goed de Jukebox Classic.
1: From long time ago. Jukebox Classic. Golden Oldie.
0: Clyde Julian Foley werd geboren op 17 juni 1910 en overleed op 19 september 1968. Hij is beter bekend als Red Foley.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: Hij was een Amerikaanse zanger, muzikant en radio- en tv-persoonlijkheid. Hij leverde een belangrijke bijdrage aan de groei van de country music na de Tweede Wereldoorlog. Voor meer dan twee decennia was Foley een van de grootste sterren van het genre en verkocht hij meer dan 25 miljoen platen. Zijn hit uit 1951, Peace in the Valley, behoorde tot de eerste miljoenen verkochte evangelie liedjes. Hij is lid van de Country Music Hall of Fame, die hem noemde als een van de meest veelzijdige en bewegende artiesten aller tijden. En een gigantische invloed heeft gehad in de hedendaagse country music. Het nu volgende nummer is lekker oud en ondeugend, want het is voorzien van een onvervalste groove. Luister uit onze jukebox naar Red Foley met Chattanooga Shoeshine Boy.
1: Jukebox Classic.

0: Zometeen ga ik dit rijtje verder voor je afmaken. Paul Hardcastle werd geboren in Londen op 10 december 1957. We hebben te maken met een Britse componist en muzikant die zich specialiseerde in de synthesizer.
1: Oude lullenplaat.
0: Begin jaren 80 was hij lid van een dancegroep, Direct Drive en The First Light.
1: Oude lullenplaat.
0: Paul Hardcastle zou snel solo gaan. In 1985 scoorde hij in Groot-Brittannië en Nederland een nummer 1 hit. En dat was met het nummer 19. Een dancenummer waarin hij samples verwerkte van een televisiedocumentaire over de veteranen uit de Vietnamoorlog. De ex-veteranen leden aan het posttraumatische stressstoornis. Het nummer 19 refereert aan de gemiddelde leeftijd van Amerikaanse soldaten tijdens de Vietnamoorlog. Deze lag namelijk lager dan bij de Tweede Wereldoorlog. Daar waren de soldaten gemiddeld 26 jaar oud. Het nummer Don't Waste My Time kwam in 1986 uit en was betrekkelijk succesvol. Het bereikte een 16e plaats in de hitlijst. En laat ik die voor je draaien. Luister naar Paul Hardcastle.
1: Oude lullenplaat.

De titel van dit liedje zou goed kunnen aansluiten bij de hectiek van de dag. Want heel veel mensen hebben geen tijd meer voor elkaar en zeggen dan ook niet direct. Vaak indirect. Don't waste my time. Een liedje uit 1986 gedaan door Paul Hardcastle stond even centraal als de oude lullenplaat. De muziekfabriek. En verder hadden we muziek van Echimia Romley met Van Jou. En daarvoor zat Gabriel met Dreams.

Waaronder deze van Ina met Amazing. En als de klok het verder toelaat, doen we ook nog een lekker gauw ouwe van Johnny Bristol. En Hang On In There Baby. Bedankt voor het luisteren. Maak er nog een fijne dag van. Wesley Voorkar. Ik zeg maar weer gegroet. En adios.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht explodeerde, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden bezig. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is nog de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand gevonden. Over de oorzaak van de explosie is ook nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk Bedierstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. De ME heeft ingegrepen en er zijn 7 mensen opgepakt. De noodopvang in een sportcentrum in wijk Bedierstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag is het dan droger, het wordt 15 tot 20 graden. Morgen ook op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Hallo, met Kees.
7: Truus hier, hoe gaat het?
6: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
7: Wel eens aan een hulphond gedacht?
8: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
9: Luister elke zaterdagnacht van 12.

0: voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
1: BR6. Zaterdagmiddag, even na enen. De herinnering drijft boven. Plaatjes waarvan je zegt, oh wat lekker. En wie was dat ook alweer? Beleef het gevoel van de jaren 70 en 80 in Weekend Lift. Muziek met de eeuwige jeugd.

0: Het is juni 1991. Kevin Costner steelt wereldwijd de harten van bioscoopgangers als de legendarische dief in de film Robin Hood, Prince of Thieves. De film wordt een gigantische bioscoophit. En uit je radio de ritmische klanken van Rumba Tres met Amor Amor. Luisteraars, goedemiddag. Zaterdagmiddag 13 juni 2026. Wat mij betreft, laat de zomer maar komen. Van harte welkom bij het programma Weekendlift. Te beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouda en Oudewater. Met ook vanmiddag weer het allerlekkerste zo tijdens de lunch. Een beetje de hits uit de 70s, 80s, 90s en ook een aantal hele nieuwe plaatjes. En natuurlijk heel veel vaste programmapunten, zoals onder andere het weekendweerbericht, de rubriek Kopje Thee met de DJ en nog veel en veel meer. Goedemiddag.
1: Dit is Weekendlift met Erwin Holthuizen.
2: Turn it up loud.

1985, het was een heel goed jaar voor Whitney Houston. Want in dit jaar bracht ze namelijk door met How Will I Know. En oorspronkelijk werd het liedje geschreven voor Janet Jackson. Maar die zei, joh, ik heb al genoeg materiaal voor met album Control. Dus ja, geef het maar even aan Whitney Houston. Dames en heren, jongens en meisjes. Het is de hoogste tijd voor de lunch. Eet smakelijk.

0: Nou, ik moet zeggen, de tafel is heel erg mooi gedekt hier in de studio. Heel veel drankjes en lekkere broodjes, dus ja, dat komt wel goed. Ja, en hij is er ook weer natuurlijk, hè?
1: Ik weet niet van Bronnenbon!
0: Ja, tijd voor af en toe plaatjes die je niet zo vaak hoort. En het nu volgende was eenmaal een hit.

inderdaad, Here We Go. Here We Go Again, we doen dat iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Muziek uit Zweden. Het was een zanger en ja, die had eenmaal een hit. Stakkerbouw heet hij, wel een leuk zomerse plaatje. En dat was natuurlijk inderdaad een enelsvlieg. Tijd om eventjes lekker te gaan dansen als je het koud hebt gekregen. Jonas Blue en Malief, hier is Edge of Desire.

0: sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
1: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
1: Het is niet te geloven, hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
2: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
0: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
3: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zag voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouden Stad Radio.
4: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
0: Bij je thuis, op het werk.
5: Luister nu naar de digitale radio van morgen.
0: DAB Plus is het nieuwe geluid van radio. Van Utrecht tot Zoetermeer. Luister BR6 in digitale geluidskwaliteit via DAB Plus.
6: Dit is Weekend Lift met Erwin Holthuizen.

0: Ja, in de bescheiden zomer van 2016, althans in Nederland, was dit een bescheiden zomerrit. Ricky Martin samen met Maluma en Vente Paca. En dat betekent eigenlijk gewoon kom hierheen. Maar wel een lekker zomers plaatje. En ja, zo langzaamaan beginnen we met zomerse plaatjes. Want het is juni en ja, dan wordt het wel een keer tijd om een beetje over te stappen op dat soort leuke dingen. Daarvoor natuurlijk de allernieuwste zingen van Jonas Blue en Malief en Edge of Desire. Het was een spannende week afgelopen week voor tienduizenden eindexamenleerlingen. Want ja, zij kregen het beruchte telefoontje of ze al dan niet geslaagd zijn. En ja, tienduizenden studenten die kregen dan dit ongeveer te horen. En dit was een beetje hun reactie. Ja. Ja, dat blijft zo leuk om dat te horen natuurlijk. En bij de meeste mensen hangt de vlag uit. Voor de mensen die niet geslaagd zijn, aanstaande dinsdag is er een herkansing. En dan horen ze over een week of drie de uitslag. Dus ja, even blokken en alsnog succes toegewenst. Mocht je net hebben ingeschakeld, het programma heet Weekend Lift. Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 te beluisteren. Via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouda en Oudewater. Dit programma wordt ook herhaald tussen 6 en 7 en vandaag via Gouwestad Radio. En zondagmiddag in de herhaling tussen 1 en 2 via BR6. En zondagmiddag tussen 5 en 6 in de herhaling via Midland FM. En sinds kort kun je dit programma ook luisteren op je televisie. Als je aangesloten bent op het Ziggo kabelnet in de omgeving van Gouda Bodegraven, dan moet je even afstemmen op kanaal 39. Dat is namelijk het teletextkanaal van Gouwestad. En dan hoor je dit geluid ook. Het is maar eventjes dat je het weet. Zo dadelijk het enige echte weekend weerbericht. We hebben natuurlijk een leuke rubriek van de rubriek Kopje Thee met de DJ. Maar eerst iets heel anders, want hij zit er helemaal klaar voor. Namelijk Bart van Leeuwen met een nieuwe aflevering van De Plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De Plaat en zijn verhaal.
2: Kijk hem daar nou staan, die zogenaamde rockster. Er staat weer eens in zijn eentje te dansen in de hoek van de discotheek. En ondertussen probeert hij interessant te doen met zijn nieuwe telefoon. Hij doet wel stoer, maar eigenlijk is hij helemaal alleen. En heeft op een avond als deze geen andere plek om heen te gaan. Aan de andere kant van de dansvloer staat een meisje. Met wilde gebaren staat ze mee te bewegen op de muziek, alsof het haar allemaal niks kan schelen. Ze heeft jarenlang geloofd dat het stoer is om alleen te zijn en heeft iedereen om zich heen al die tijd genegeerd. Die zogenaamde rockster en dat meisje vinden het allebei niet cool genoeg om op iemand af te stappen. Waarschijnlijk komen ze elkaar pas over een paar jaar weer tegen. Zij is dan een keurig getrouwde huisvrouw en hij is iemand geworden die hij eigenlijk helemaal niet had willen zijn. En pas dan zullen ze eindelijk in de gaten hebben dat ze voor elkaar zijn voorbestemd. Hij zal dan hopelijk wel durven toegeven dat hij haar al veel eerder had willen leren kennen en zij zal antwoorden dat ze niet met die ander had moeten trouwen. Tja, het zal uiteindelijk allemaal wel goed aflopen, want zo gaat het in boeken en films per slot van rekening ook altijd. Maar als ze vanavond in de discotheek nou eens gewoon op elkaar af zouden durven stappen, dan hoeven ze later niet de harten van twee andere mensen te breken.

Amy McDonald uit 2007. Dat allemaal in het kader van de Platenverhaal. Dankjewel Bart van Leeuwen. Ja, het zal je niet zijn ontgaan. Het WK voetbal is officieel van start gegaan. En morgen gaat Nederland voetballen tegen Japan. En allerlei zangers en zangeressen die gaan natuurlijk kijken van wie nou de ultieme zomerhit scoort als het gaat om voetballiedjes. En ik denk dat Gerard Joling wel een goede kandidaat is, want hij heeft een liedje gemaakt om het Nederlands elftal naar de overwinning te zingen. En om iedereen het ultieme oranje gevoel tijdens het WK voetbal aan te wakkeren. Here we go!

Heerlijk slim gedaan. Gerard Joling en rood-wit-blauw. En nu maar kijken of het werkt. Tijd voor een heel ander onderwerp. Natuurlijk het weekend weerbericht. Ja, de kans op zon is 40% groot. De kans op neerslag is 50%. Minimale temperaturen van 13 graden. En maximaal wordt het zo'n 17 graden. Er is wind. En die komt uit het westen, windkracht 4. En let op, vanaf volgende week blijft het droog. Krijgt de zon meer ruimte. En wordt het warmer.

0: Leuk plaatje. Muziek uit 1977 van Boezy. Dat was een Nederlandse groep. Ze kwamen uit de omgeving van Groningen. En het plaatje heette Dance to the Music. En die zangeres die je hoorde zingen, dat is namelijk Marijke Verboon. En die had destijds de bijnaam de Nederlandse Chaka Khan. En dat is toch wel een hele mooie titel als je dat zo krijgt. Het liedje werd geschreven door Eddie Owens. En die natuurlijk garant staat voor heel veel hits. En de groep had bekende leden. Onder andere Alides Hidding, weet je wel, van de Tijn Binnens. Die stond destijds achter de toets. Toetsenist was die daar. Je hoorde natuurlijk ook in het kader van de Soul Show Classic muziek van Shalimar uit 1979 met Take That to the Bank. En twee namen die we moeten noemen zijn natuurlijk Jeffrey Daniel en Jody Watley. Dat waren destijds twee jonge mensen en die dansten in het Amerikaanse muziekprogramma Soul Train. Daar zijn ze ontdekt. En ja, dat leidde tot de oprichting van de groep Shalimar met al hun bekende hits. The Second Time Around natuurlijk en I Can Make You Feel Good. Plaatjes die ook regelmatig voorbij komen in dit radioprogramma. Zo dadelijk om 14:15 de rubriek Kopje Thee met de DJ. Maar ik wil je eerst even uitnodigen voor een ritje op de kermis.
1: Attention!

0: swingt natuurlijk de pan uit. Muziek in 1968, zo lang geleden, van Elvis Presley en The Guitar Man. Ze zitten naast me en ze is er helemaal klaar voor, hè, Nicolette?
1: Hé, hey, buurmannetje! Bakkie!
2: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Zaterdagmiddag, het is exact 14:15. Zet je stoel in een luie stand, want het is er weer tijd voor. Tijd voor de rubriek kopje thee met de DJ. Stel je voor, je loopt door een drukke straat en ineens vang je een blik. Ogen die je niet meer vergeet. Jaren later herken je haar meteen, tussen duizenden anderen. Dat bijzondere gevoel vormt de inspiratie voor een wereldhit over een mysterieuze vrouw en de kracht van herinneringen. Muziek van Sandy Coates uit 81 en The Eyes of Jenny.
2: Het is zwol, romantisch en vraagt om meer. Iedere week de mooiste love song in de rubriek Poppy T.

Ja, hier in de studio zie ik opeens allerlei vreemde ogen omheen. Maar dat zijn namelijk de mensen van het programma Sport op Zaterdag. Die zijn zojuist gearriveerd in de studio. In het kader van de rubriek Kopje Thee met de DJ Muziek uit 1981 van Sandy Coast. Gewoon in Nederland en die Eyes of Jenny. Ja, ik geef een andere ogen kijken, namelijk naar de ogen van Taylor Swift. En ze heeft weer een hele nieuwe single.

Ja, Taylor Swift keert even terug naar haar country roots. Het is de soundtrack van de film, de animatiefilm Toy Story 5. I knew it, ja. Als we toch zo lekker rustig bezig zijn, mag ik je dan uitnodigen voor een dansje? Hij komt uit Nederland, uit 1977. Wally Tax. En nou, gaat hem zelf aankondigen.

Het is over de muziek van Wally Tax en Let's Dance. Nou ja, daarover gesproken. Het is tenslotte zaterdagavond en dan mag er best wel een beetje ruig gedanst worden. Uit 75, de Bay City Rollers.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht ontplofte, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden aan de gang. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij een sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand meer gevonden. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al terug naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer, dat op de step reed, overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaienaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn de stranden, zoals Bondi Beach, voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. Bij een controle van meerdere instanties bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen snus tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan in een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer tot slot. Zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt ook een bui. Vanmiddag wordt het iets droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij de Van Brienoordbrug 10 minuten vertraging. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Rotterdam Centrum 6 kilometer file met 40 minuten vertraging. Er is een ongeluk gebeurd met 5 voertuigen. Ze zijn aan het bergen. Daarvoor zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan?
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt?
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.
9: Een hele goedemiddag allemaal en hartelijk welkom op deze zaterdag 13 juni 2026. U luistert naar een nieuwe aflevering van Sport op Zaterdag. Vandaag een korte editie. We zijn er tot de klok van 4 uur vanmiddag. Ja, het voetbal is inmiddels al ten einde. Volgende week hebben we onze mooie afsluitende uitzending met daarin heel veel gasten. Daarover straks nog meer. En dit uur dus vandaag en komende uur ook dus. Geen actieve sport, geen live verslagen. Wel wat verslagen, althans wat flitsen vanaf andere locaties. Onder andere spreken we straks met collega's, althans vertegenwoordigers van de atletiekvereniging Gouda, Kaspar Karser. Die spreken wij, want die is vandaag aanwezig bij de Special Olympics. Daar horen we straks meer over in dit uur. Dat gebeurt allemaal rond de klok van 3:15. Ja, en we hebben natuurlijk ook veel muziek meegenomen. Dus wat dat betreft toch nog een mooie gelegenheid om eventjes wat plaatjes te draaien. En ook dus om een uitzending te maken. Dat doen wij dus, zoals gezegd, tot 4 uur vanmiddag. Hier met Sport op Zaterdag. Blijf lekker luisteren. Mijn naam is Paul Reilersdam en dit is muziek van Huey Lewis en de News. Daar beginnen wij dit programma mee. Uit de film Back to the Future, volgens mij. Ja, daar komt die vandaan. Dit is The Power of Love.

Huey Lewis en de News. En The Power of Love om 8 minuten over 2 hier bij deze uitzending. Dit is Sports op zaterdag. Een korte editie dus, zoals gezegd. En die maken wij tot 4 uur vanmiddag. Doen wij via de volgende zenders, via BR6. Luisteraars uit Reewijk en Bodegraven en omgeving kunnen ons eens horen. Driebruggen natuurlijk ook nog. Ook zijn we te ontvangen in Oudewater. En regio via Midland FM en natuurlijk ook via Regio Gouda. Dit is Gouwe Stad Radio. En Ilse de Lange is er vandaag ook bij.

Supertramp was dat en Take the Long Way Home. Ja, je hoort het een beetje. De geluidskwaliteit is niet helemaal top, want er is iets aan de hand met de platenspeler hier in de studio. Ja, dat kan ook nog wel een keer, want ik had bij mezelf zoiets van, ik neem vandaag gewoon lekker een paar vinyl singeltjes mee. Maar die werken niet zoals ik had gehoopt dat ze zouden werken. Althans, ze werken wel, alleen ze klinken oud-Hollands en een beetje in mono. Dus je kan alleen maar rechts luisteren, niet links. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar bij deze gaan we dat ongetwijfeld ook een keertje oplossen natuurlijk. Hebben we tijd genoeg voor de komende weken, want er is geen sport, dus we hebben wat meer tijd om ook weer te sleutelen hier aan de apparatuur van dit radiostation. Dit is Sport op Zaterdag. We zijn dus tot 4 uur vanmiddag bij u met straks ook nog inderdaad aandacht voor de Special Olympics. En het komende uur ook nog gewoon kijken wat er nog meer bij ons ter tafel gaat.

rondje jaren 70. Wat kwam eigenlijk bijna uit. Nou, echt zo rond het einde van dat decennium. Ging net mee naar de jaren 80, deze van Garland & Jeffries. Die ook nog in de jaren 90 weer een hit had met heel, heel rock'n'roll. Maar dat allemaal dus terzijde. Dat is allemaal eventjes bij informatie bij deze plaat. Lekker nummer dus die we draaiden hier in Sport op zaterdag. Op deze zaterdag, dus de 13e 2026. In de laatste uitzending van dit seizoen. Volgende week een hele lekkere lange locatie-uitzending. Althans locatie. We zitten hier op locatie. Maar we maken er wel een mooie uitzending van met heel veel gasten. Daarover straks nog veel meer in dit radioprogramma. Blijf gewoon lekker luisteren. Dit is een beetje het geluid van toch wel van de zomer zou je kunnen zeggen. In plaats van Another en 54 Ultra. Talk to you. Nu op de radio.

De plaat heet Talk to You. Dit is Sport op Zaterdag. Natuurlijk mag ook vandaag de dagartiest niet ontbreken. We hebben helaas vandaag dus maar 2 uurtjes de tijd voor. Dus we kunnen 2 tracks draaien van de artiest. Maar doen dat vandaag wel met veel plezier. Want we kiezen voor een artiest die wel hele fijne muziek gemaakt heeft hoor. Ik heb het over Seal. En we kiezen voor hem van Crazy. Nou, dat is een verkeerde uitvoering die hier in de computer staat. Ja, die ga ik niet draaien. Ik kies dan toch voor deze. Nee, het is toch weer diezelfde uitvoering. Dan kies je toch voor deze uitvoering. Dit is de betere uitvoering van het nummer. Waarschijnlijk was het een andere soort plaat waar hij vanaf kwam. Ik weet het niet, maar dit is toch wel echt de enige echte versie van het nummer van Seal. Crazy.

dit is heel goed hoor. Dit is echt een prachtig nummer, zeg hij. Het is Mika Miller, waar je naar kunt luisteren. En dat was Little Bit of Me. Nieuwe muziek hier op de radio gedraaid in Sport op Zaterdag. En dat allemaal dus op deze zaterdagmiddag. Het is 13 juni 2026. Ja, geen voetbal vandaag. Moet een beetje aan wennen. Weinig dus live verslagen. Wel straks dus nog een gesprek met Caspar Carson over de Special Olympics. Of zeker met hem vanuit Haarlem.

Dancing in the Moonlight van Toploader. Die werd gevolgd door deze van Simply Red. En Something Got Me Started. 3:10 in Sport op Zaterdag. Over een aantal minuten gaan wij schakelen met het veld, wou ik zeggen. Ja, het atletiekstadion zou ik bijna kunnen noemen. Want dat is het in dit geval wel zo, waar we zo meteen mee gaan schakelen in Haarlem. De ijsbaan van Haarlem dus omgedoopt tot een mooie atletiekbaan. En dat is één van de vele plekken waar dit weekend wordt gesport. Voor de Special Olympics. Daarover zometeen meer. We spreken zometeen met Caspar Karsen van de atletiekvereniging Gouda. Dat wou ik zeggen. Want die zijn namelijk vandaag ook vertegenwoordigd. En doen dat daar met 10 man. Misschien wel meer zelfs, loop ik. Die daar aanwezig zijn. Dus dat is zeker een vermelding waard. Daarover zometeen meer. Eerst Bruno Mars en Sam.

0: Bruno Mars en Something Serious hier in Sport op zaterdag om 17 minuten voor 3 uur. En ik zou zeggen, blijf nog lekker luisteren. We zijn nog tot de 4 uur vanmiddag bij u met tot nog wel wat sport hoor. Want ook al is er vandaag geen live verslag van voetbalwedstrijden of wat dan ook, hebben we wel iets anders. En ook zeker een live verslag waar we naartoe kunnen gaan. We gaan namelijk naar Haarlem toe en dat doen we natuurlijk niet zo vaak. Dat is een beetje uit de regio, maar wel iets wat met een regionaal tintje zeker te maken heeft. Want deelnemers van atletiekvereniging Gouda zijn vandaag aanwezig bij de Special Olympics. Dat doen ze trouwens het hele weekend. Dat is een mooi groot nationaal sportevenement voor sporters met een verstandelijke beperking. Duizenden sporters uit heel Nederland die komen daar samen om te laten zien wat ze kunnen in allerlei sportdisciplines. Dus van wielrennen tot golf, tot korfbal, van atletiek tot gym. Nou ja, goed, je kan het allemaal zo gek niet bedenken. Alle sporten die we ook wel kennen van de andere, bijvoorbeeld Olympische Spelen, zijn daar bijna wel aanwezig. Nou, en wij concentreren ons natuurlijk eventjes op het atletiek gedeelte. Want Atletiekvereniging Gouda is er dus bij met een team van 10 atleten. En dat heeft dus niet alleen hard getraind, maar ook zelf de schouders eronder gezet om daar te kunnen staan, om deelname mogelijk te maken. Aan de lijn heb ik Kaspar Karsen van Atletiekvereniging Gouda ook. Kaspar, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: En jij staat op het terrein daar in Haarlem, hè, waar het atletiek op dit moment plaatsvindt. Wat zie je nu om je heen als je kijkt daar?
1: Nou, ik zie dat de mannen van de 200 meter zich nu klaarmaken met de startblokken. Dat is denk ik al de 7e serie. Iedere serie wordt wat sneller. Mm-hmm. En, die gaan ze dadelijk starten. En wat wij vandaag doen, dat is de divisioning. Dat betekent dat iedereen die laat zijn beste prestatie zien. Dan word je morgen ingedeeld bij de mensen die een beetje op hetzelfde niveau zitten. Dus dan loopt niet de kans dat je tegen een hele snelle kampioen moet lopen. Dus iedereen loopt een beetje tegen zijn eigen klasse.
0: Ja, precies.
1: Dus dat wordt vandaag bepaald.
0: Het is vandaag een soort van kwalificatie. Maar eigenlijk dat wel om te zorgen dat je wel tegen tegenstanders komt te rennen of te kogelstoten. Ja. Of wat voor sport er ook zijn.
1: Ja,
0: van een gelijke kwaliteit.
1: Ja.
0: Hartstikke mooi. Ja, en het is een prachtig evenement voor mij, voor jullie. Hè? Want ik heb al wat beelden gezien. Jij stuurde toevallig gisteren eventjes een buitenuitzending om een mooie foto op. En ik zag ook al beelden voorbij komen van de opening. Het is echt een schitterend evenement.
1: Enorm.
0: Ja, wat hebben jullie gisteravond beleefd?
1: Nou, gisteravond is de openingsceremonie geweest. Dat is, daar zijn dus alle sporten. Dus het evenement wordt georganiseerd voor kleine 3000 sporten.
0: Zo.
1: En je noemde net al een paar sporten. Wij zijn de atleten, dus wij doen atletiek. En ik denk dat er hier ongeveer 240 atleten zijn die hier het atletiek doen. Maar in totaal zijn er 3000 sporters en die waren dus gisteravond allemaal bij de openingsceremonie.
0: Fantastisch.
1: En dat werd op een... was er zo'n vaccinevroger die zong daar. Dus iedereen die ving eruit uit zijn dak. Maar ook veel hoor, de eet, dat je je best doet en dat je niet vals speelt. Dus het is allemaal heel ook heel opnieuw.
0: En ik begreep net ook dat Daphne Schippers de opening had gedaan, geloof ik, hè?
1: Ja, Daphne Schippers die is de ambassadeur, net als de Twan van Peperstraten.
0: Ja.
1: En die zette zich er ook voor in. En ze waren er ook, Daphne was er ook, die heeft het echt een tak gegeven voor de tak.
0: Fantastisch.
1: Dus, dan wil natuurlijk iedereen weer op de foto en eventjes bij de in de buurt hebben gestaan.
0: Ja, dat snap ik heel goed. Dat is voor hun prachtige deelneming. En ook eigenlijk een beetje hetzelfde als bij de Olympische Spelen. Meedoen is belangrijker dan winnen, vermoed ik.
1: Hier zeker.
0: Ja.
1: Hier zeker. Het is bij de Olympische Spelen altijd ook. Maar ik denk dat iedereen daar stiekem denkt van, we wilden toch winnen. Maar
0: je wilde wel
1: hier
0: winnen.
1: Is hier heel duidelijk van, er zijn ook echt vriendschappen hier hoor. Dit is iedere 2 jaar en mensen die je dan 2 jaar niet gezien hebt en na 2 jaar zien de sporten elkaar weer, ze herkennen elkaar weer en ze maken een praatje en ze strijden weer tegen elkaar. Het is echt sporten op de mooiste.
0: Fantastisch, en ook echt met een fakkel en zo erbij, zag ik al Special Olympics fakkels en de vlaggen die worden gehezen. Het is echt een serieus gebeuren. Wat maakt deze groep zo speciaal voor jou als begeleider?
1: Nou, ik zit erin dat mijn zoon is een van de sporters. Dat geldt trouwens voor bijna alle trainers. Voor alle trainers die er zijn, die hebben wel een band met een vader, zoon of een moeder-dochter band. Dat die in balans zijn. Maar het is, de groep is ook heel energiek, heel leuk. Ook heel sportief. En om een voorbeeld te geven van de enorme begeestering die ze hebben. Het was best wel een hoog bedrag om in te schrijven dit jaar.
0: Mm-hmm.
1: En de stuur van AV Gouden zei, nou, dat gaan wij niet helemaal voor de rekening nemen, dat is gewoon te veel. En toen zijn de atleten zelf met de QR-codes naar de slag gegaan en die hebben daar €1500 mee naar binnen gehaald.
0: Zo, netjes.
1: Dat hebben ze allemaal zelf gedaan. Dus allemaal zelf met de QR-code.
0: Wat keurig.
1: Alle ooms en tanten hebben ze akken genomen. En daarmee hebben ze inschrijfgeld naar binnen gehaald. Nou, dat vind ik. Als je het geïnteresseerd hebt in je groep.
0: Ja.
1: Dus niet alleen sportief, maar ook om dit voor elkaar te krijgen. Dat is geweldig.
0: Dat is een fantastisch gebaar toch. En wat ze met elkaar ook doen. Dat zegt ook wel iets over de groep, denk ik, hè?
1: Ja, nee, de groep is heel erg. Dat betekent niet dat de nieuwe mensen niet welkom zijn. Heel graag zelf. Mocht je iemand kennen die graag atletiek zou willen hebben, die niet in een normale groep goed tot terecht komt, dan is die hartelijk welkom. Maar de groep is heel erg. Ik heb nog niet meegemaakt dat iemand weggegaan is.
0: Kijk, hartstikke goed.
1: Ja, één keer vanwege verhuizing.
0: Ah ja, dat kan gebeuren natuurlijk.
1: Ja.
0: En jullie zijn natuurlijk vanuit de atletiekvereniging Gouda. Zijn er nog meer Goudse deelnemers dat je weet ook daar aanwezig vanuit andere sporten?
1: Ik heb 1 triatleten gezien. Dat is wel een goed punt. Want ik denk dat heel veel Goudse verenigingen wel een G-team hebben of PB-team.
0: Ja.
1: Die termen worden door elkaar gebruikt.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat we niet weten wat voor een enorm evenement het is. Want er is ook voetbal, er is hier ook tennis. Je noemde het golf. Dus als je nou een team in je vereniging hebt, attendeer ze erop. Want het is echt het weekend van het jaar voor deze sport.
0: Kijk, hartstikke goed. Hey, en jullie doen dus mee atletiek. De verschillende disciplines worden dus ook vandaag gedaan. Momenteel dus de 200 meter is bezig. Onderdelen worden nog meer verwacht vandaag?
1: We hebben de 100 meter al gehad. De 200 meter loopt nu. Dan moet er nog door een paar mensen worden vergesprongen. En het eind is dan de 400 meter. 4 van onze atleten doen de 400 meter. Ik geloof dat er nog 1 iemand moet kogel stoten.
0: Ah, kijk. Hartstikke goed, man. Leuk. En sommigen ook misschien een debuut op dit toernooi. Sommigen zijn er misschien wat geroutineerd al in.
1: We hebben 2 die voor de eerste keer meedoen.
0: Ah, kijk. Hartstikke goed.
1: Dat is bij 1 van die 2. Die vindt het nooit een goed idee om ergens in een huisje te overnachten. Dus die gaat niet graag weg. Maar we rijden, omdat in Haarlem is, rijden we gewoon heen en weer. En toen werd het natuurlijk wat makkelijker om de keuze te maken.
0: Ja, het is toch iets dichter bij huis in dit geval. Dat is makkelijker te doen.
1: Ja, ja.
0: Wat een mooie beleving moet dat zijn.
1: Dus die doet er eerst keer mee en die staat hier te praten.
0: Kijk, dat is heel goed. En zijn er nog mensen die eventjes in de aandacht gezet moeten worden, die we even in de gaten moeten houden?
1: Nou, wij hebben ons, dus we zijn natuurlijk allemaal heel erg goed.
0: Ja.
1: Maar wij hebben 2 sporters die zijn zelf 4 jaar geleden naar Berlijn geweest, naar de World Games.
0: Kijk.
1: Dat zijn Stefan Rabau en Judith Pipper.
0: Mm-hmm.
1: En die zijn ook allebei heel erg goed. En het is nu zo dat Stefan die gaat nu de 200 meter lopen. Is overigens wel zo. De tegenstand wordt wel wat sterker, merken we.
0: Ja.
1: Morgen is medailledag. Het wordt wel een spannende dag morgen. Hij heeft ook toernooien gehad waar geen enkele twijfel was wie het zou winnen. Dat werd hij.
0: Ja.
1: Dit jaar wordt wel spannend jaar.
0: Hij wordt een beetje getest eigenlijk. Zo moet je het een beetje zien.
1: Hij wordt even de nieren worden.
0: Ja, wat goed. Ja, goed. Dus ook dat ook. En dus eigenlijk geldt ook hier dus eigenlijk een soort van kwalificatie dan ook voor die World Games? Of is dat dan weer een heel andere discipline wat je zegt?
1: Nee, dat daar moet je echt voor aanmelden. Maar je moet natuurlijk wel wat kunnen.
0: Ja.
1: Het is wel de bedoeling dat je er natuurlijk wel een privaatje neerzet. Maar het is niet zo dat je de beste van Nederland moet zijn.
0: Nee.
1: De gedachte is hier echt zo, hè, als je kan sporten, dan zou je ook daarheen kunnen gaan.
0: Ja, precies, ja. Hey, en wat zou dan voor jou een geslaagd weekend zijn? Ja, de medaille is natuurlijk, dat zou mooi meegenomen zijn, maar het is denk ik ook vooral de sfeer en alles eromheen, hè?
1: Ja, hoor, dat laatste, kijk, die medailles zijn prachtig. Wij hebben ook sporters die met een lintje van de achterplaat wat ongelukkig zijn. En het is wel zo, kijk wel, deze doelgroep is een zeer dankbare groep. Die als ze gewonnen hebben, met tranen in de ogen staan. Als ze verloren hebben, ook met een net te grote glimlach een vaantje in ontvangst kunnen nemen. Het is gewoon een geweldig weekend.
0: En ja.
1: dat, is, Dat is geweldig om te zien.
0: Het lijkt me echt een prachtig evenement. En wat je zegt ook, inderdaad, zeker met zoveel mensen ook om je heen. Die ook inderdaad, ja, wat dat gaat om samen ook te mogen vieren. Dat is toch iets heel moois, deze beleving.
1: Ja, we hebben geluk. Het is droog. De zon is, ik weet niet hoe gauw het is, maar de zon is hier verdwenen. Maar we regelen niet nat in ieder geval.
0: Nee.
1: En op dit moment start dan de laatste mars. En daar zie Stefan, die dus in Duitsland is geweest, in Berlijn is geweest, die is nu in de beurt.
0: Ah, kijk, nou, pik er nog eventjes mee.
1: Ik weet niet hoe lang je nog hebt.
0: Nou, ga maar door. Ja, ik wil het graag horen. Ik ben benieuwd. Ja hoor, we lopen even met hem mee.
1: Nee, hij is ook nu aan het klaarmaken. Het zal denk ik nog wel een minuutje duren.
0: Ja.
1: Ik kan wel even over hem vertellen. Hij is hij woont in Gouda. Hij is 29 jaar.
0: Ja.
1: Werkt bij Brouwerij De Molen in Bodegraven. En bij de Jumbo in Gouda.
0: Oh.
1: En hij heeft eigenlijk altijd wint hij. Hij is ontzettend snel. De 100 meter doet hij in, ik geloof, 12.98.
0: Zo, nou, dat doe ik hem niet nou hoor.
1: Nee, niemand niet.
0: Dus dat is knap.
1: Hij is echt heel snel.
0: Ja.
1: Hij is echt heel snel. Nou, nu komt er 200 meter in. Het is wel zo, het is de race is vandaag ook wel enigszins ingedeeld op persoonlijke records.
0: Ja.
1: Dus hij zit nou wel met allemaal mensen van dezelfde verwachte snelheid.
0: Ja.
1: Maar het is de kwalificatie om te kijken met wie die morgen in de basis staat.
0: Ja, dus morgen gaat het echt om de medailles, maar vandaag is wel een goede test alvast.
1: Ja, ja. En natuurlijk, ja, dan het is natuurlijk ook lekker als je natuurlijk heel hard kan rennen, dat er iemand naast loopt die ook heel hard kan rennen.
0: Ja, precies.
1: Dat geeft je zelf natuurlijk ook weer extra kracht.
0: Dat helpt je mee inderdaad. Dat trek je wel meer naar voren als je zo'n race loopt.
1: Ja.
0: Is er ook veel publiek langs de lijn?
1: Ja, zeker. Ja, zeker. Het is allemaal ooms, tanten, opa's, oma's. En er zijn veel mensen hier. Het is, moet ik zeggen, de organisatie heeft met Haarlem Atletiek Terrein een prachtig terrein te regelen. We zitten natuurlijk niet met al die 3000 sporters bij elkaar. Hè?
0: Nee, jullie zitten geloof ik bij de ijsbaan, hè? Begrijp je toch? Van Haarlem, klopt dat?
1: Nee, dat was de opening gisteren.
0: Oh, dat was de opening.
1: We zaten wel bij elkaar. Maar de tennissers die zitten op de tennisbaan, de golfers lopen geloof ik op golf van Kennemerland.
0: Ja.
1: De zeilen is of maar ergens door meer hier gebeurd. Nou, het is even nu klaar te maken voor de start.
0: Ik pik het graag eventjes mee. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat.
1: Ik ben dan ook even stil. Het is, ik zit op de knieën. Okay. Klaar.
0: Ik hoor het fluitsignaal. Of het signaal.
1: Ja, daar gaat hij. Hij is al snel te weg. Hij heeft al 1.68. Ja, dit gaat hij keihard winnen. Hij zit in de binnenbaan. Ja, hij zit in de binnenbaan. En hij haalt. Nou is er één jongen. En die is van Edempaard en die houdt hem aardig bij.
0: Ja.
1: Ze rennen nu. Nou, daar zit ik een meter tussen, maar hij blijft er wel voor. Ik vind het wel knap dat die ander helemaal mee blijft lopen. Stefan gaat het winnen. Ja, hij is nu over de finish. Ja, Stefan Rabauw heeft deze gewonnen.
0: Fantastisch.
1: Dat is natuurlijk belangrijk. Daar is even te kijken. Belangrijk om te kijken of welke tijd hij heeft. Want er zijn dus andere snelle jongens die zijn al eerder geweest. En die komen dan bij elkaar in de serie morgen.
0: Ja, vanmorgen net dus.
1: Vanmorgen. Ja, hij heeft deze geworden.
0: Fantastisch. Nou, dat is mooi dat we dat eventjes mee konden pakken. En nou ja, goed, die gaan we dus morgen zeker ook terugzien natuurlijk bij die finale wedstrijden. Nou ja, helaas zijn we dus morgen niet met de uitzending, maar we gaan jullie natuurlijk wel volgen. Sowieso ook.
1: Hou de Instagram van AV Gouden in de gaten. Daar staat ook een verslag van wat we allemaal doen zijn.
0: Goed zo. Ja, dan gaan we dat even doorplaatsen. Dat is een goed idee. Dan kunnen we het op die manier al eventjes wat uithalen. Dus dan kunnen mensen toch nog op de hoogte blijven van de verrichtingen die daar gebeuren vandaag.
1: En ik jullie nog een hele fijne uitzending.
0: Dankjewel Caspar. En ik wens je een heel mooi evenement toe. En ook voor alle sporters heel veel succes gewenst. En ook een heel mooi weekend nog. Ook met morgen een prachtige slotdag van dit driedaags evenement.
1: Dankjewel
0: Caspar. Hoi.

0: moest toch eventjes deze plaat wegdraaien. Want we zijn al bijna richting het nieuws van 3 uur. Daarna gaan wij dus weer terugkomen voor het laatste uurtje van Sport op Zaterdag van vandaag. En daarvoor spraken we dus nog eventjes met Caspar Karsten van de atletiekvereniging Gouda. Die dus vandaag aanwezig zijn bij de Special Olympics. Leuk om daar een stukje van mee te kunnen pikken.
1: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 3 uur.
2: Caspar Meijer met het NOS-journaal. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. Het is onduidelijk of zij vandaag naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schep snoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Tennister Barbara Krejcikova heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het vrouwen-enkelspel op het tennistoernooi van Rosmalen. De 30-jarige Tsjechische won de halve finale in 2 sets van de Poolse Magda Linette. Krejcikova schreef eerder al Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Haar tegenstander wordt later vandaag bekend. De finale van de Libema Open wordt morgen gespeeld. Het weer, af en toe zon met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
3: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
1: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
3: Het is niet te geloven, hij zit erin!
1: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
4: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
1: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
5: Oh! Hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
1: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. 4 uur lang Sport op Zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
6: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit. Zeggen ze.
9: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
10: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
11: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
10: Vragen over groei.
12: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
10: Of vragen waar je niet omheen kunt.
13: Hoe behoud ik mijn mensen?
10: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
1: Voor gemeente Bodegraven, Reewijk en de wijde omgeving.
14: Altijd dichtbij.
0: Bij Sport op Zaterdag een korte editie vandaag. Die duurt tot 4 uur vanmiddag. En dat zal dit uur nog bestaan. Voornamelijk uit wat sportberichten. Natuurlijk ook veel muziek dat we gaan draaien. Ja, en ik attendeer u uiteraard nog steeds eventjes op die mooie evenement. Waar we het straks al eventjes over hadden. Over de Special Olympics. U kunt het ook volgen dus via de Instagram account van de Atletiekvereniging Gouda. Die dat allemaal dus ook uitzenden. Dat dus allemaal te wetende voordat we gaan beginnen aan dit uur. Het uur tussen 3 en 4. Volgende week dus nog een hele mooie. Mooie lange uitzending, daar ga ik ook wat meer over vertellen. Dus in de loop van dit programma. Ja, blijf dus gewoon lekker luisteren naar Sport op Zaterdag. We zorgen ook voor lekkere muziek hoor op de zaterdagmiddag. Dat is absoluut een feit. We kiezen voor de plaatjes van vroeger, ook muziek van nu die allemaal voorbij komt in dit uur. Dus tussen 3 en 4. Maar eerst gaan we even terug naar het begin van de jaren 80. Nee, eind jaren 70 was dit, ja. McFadden en Whiteheads, die komen nu voorbij. En Ain't No Stopping Us Now in Sport op Zaterdag.

Ain't No Stopping Us Now. Het blijft een lekker nummer uit de 70's die we draaiden hier in Sport op zaterdag. Nieuwe muziek nu. Haar naam is Ella Langley en die maakt heerlijke country muziek. Wel een wat meer wat poppierachtig en het moet zeggen, het is een hele fijne nieuwe plaat dit. Chills in Texas.

Ella Langley en Church in Texas, die werd gevolgd door deze Nederlandstalige van Frank Boeien. En 1 miljoen sterren. 14 minuten over 3. Het is volgende week de laatste van het seizoen. Vandaag zijn we nog een keertje met een korte uitzending. Volgende week dus de laatste. En zoals al eerder gezegd al, maken we er een mooie uitzending van. Dat doen we hier vanuit de studio met heel veel gasten die aan zullen schuiven. Onder andere ook uit de politiek. Maar allemaal wel met een link uiteraard richting de sport. Dus dat is mooi. Vertegenwoordigers van de politiek uit Bodegraven, Oudewater en Reewijk. En ook uit Gouda. Die zullen aanschuiven hier bij dit programma. Wat we dus uit gaan zenden vanaf 2 uur. Daarnaast ook heel veel mensen uit de sport. En dat zijn dus veel trainers. Veel correspondenten ook, die wij wekelijks wel spreken in de uitzending. Die komen ook een keertje langs. Dus dat is ook wel leuk om die een keertje de hand te kunnen schudden. In plaats van aan de andere kant van de telefoon hun te horen. En, maar goed, het is leuk dat we dat volgende week dus een keer kunnen doen. Dat doen wij vanaf 2 uur tot 5 uur 's middags. Volgende week zaterdag dus. Dat allemaal dus in dit programma, in Sport op Zaterdag. Dus ook dan de moeite waard. Ja, en de sport wat dat betreft is natuurlijk nog steeds volop aanwezig. Ook zeker met het WK voetbal wat onlangs is begonnen. Afgelopen donderdag dus. Ja, morgen dus Nederland in actie tegen Japan, benieuwd wat dat allemaal op gaat leveren. Ja, het is nog een heel vers kampioenschap. Het kan alle kanten nog opgaan. Dus het wordt ook daar zeker spannend om ook het toernooi daar te gaan volgen. Lokaal voetbal dus, regionaal voetbal. Dat is eventjes met de zomer stoppen. Dat pakken we dus weer op vanaf, wat zal het zijn, augustus. Eind augustus ongeveer, begin september als de competitie weer gaat beginnen. En volgende week dus tijd om te gaan napraten. En ook misschien wel vooruit te gaan blikken op het komende seizoen. Dat doen we dus allemaal volgende week. Vandaag nog even wat muziek draaien. En kijken of er wat sportberichten zijn.

grootste ontdekkingen van het afgelopen jaar. Het draait ook al een tijdje wat mee hoor, maar afgelopen jaar brak ze pas echt door, deze Olivia Dean. En nu dus met Sam Fender, Rain Me In, die we draaiden hier in Sport op zaterdag. Lekker nummer van dit moment. Die zo voorbij kwam om 10 minuten van 4. Zometeen is het tijd voor de dagartiest van vandaag. Vorige uur kozen wij dus voor Siel. Nou, dan gaan we de dit uur dus ook weer doen. En we kiezen zometeen voor Future Love Paradise. Dat was destijds de opvolger van Crazy. Je hoort niet zoveel meer, dus ik had zoiets van, nou, die is wel leuk om weer een keertje te draaien hier op de radio. Deze dame, dat is Sophie Alice Baxter. Onder andere bekend van Murder on the Dance Floor. Die zat eerst in deze formatie, Spiller. En de Groove Jet was een single.

Hij was groot hoor, aan het begin van de jaren 90. Seal, ja, je hoort niet zoveel meer van hem. Hij maakt dan wel muziek hoor, maar... Veel van die coveralbums met allemaal bekende nummers een keertje opnieuw uitgebracht. Dit was origineel. Dit was het begin van de 90s. Future Love Paradise. En daarvoor draaiden nog Crazy. In het eerste uur wat gekozen. Dan. Dit was dan die andere. Seal. Dagartiest van vandaag. Ze werd het 3:30 in Sport op Zaterdag. We zijn er dus tot 4:00 vanmiddag via Gouwenstad Radio, BR6 en Midland FM. En dit zijn de Rolling Stones in the Stars.

altijd een lekker nummer, zeggen wij. De nieuwe van de Rolling Stones kunnen we nog steeds zeggen in 2026. Foreign Tongues, zo gaat het album heten. Dat komt eraan. Dat komt over een week of 3-4 ongeveer uit. 10 juli zal dat zo zijn. En dan staat ongetwijfeld deze er ook op in de stars. Dus. Dancing in the Street. Dit zijn Martha en de Vandellas. In Sport op Zaterdag.

Mr. Know-It-All. Teddy Swims. Het is zijn nieuwe muziek op de radio. En daarvoor draaiden we nog een oudje. Een hele oude zelfs uit de jaren 60. Martha Reeves en de Vandellas. Volgens mij van dat Motown-label nog. Het was Dancing in the Streets. Om 4:09 hier bij Sport op zaterdag. De voorloper van Crowded House, dat is Split Ends. De broeders Finn, Tim en Neil Finn, die zaten in dit bandje. En bracht er een prachtige plaat uit. Dat is deze, Message to My Girl.

zou bijna denken dat het een kerstplaat is. Maar ja, met zo'n titel. Daffodils. Mooi woord trouwens. Dat betekent narcissen natuurlijk. Ja, dan is het echt een voorjaarsplaat. Prachtig nummer dit van Raccoon en Fela. Dat is een zangeres van 19 jaar oud. Een aantal jaar geleden won zij nog The Voice Kids. Dan was ik een heel hoog geëindigd daar. En nu laat ze ook duidelijk zien dat ze ook hier op de volwassen

daar ging even wat mis met de plaat die ik in wilde starten. Ja, ik wilde eigenlijk een andere plaat voor klaarzetten. Maar goed, dan draai ik hem gewoon nu meteen al. Deze van Alex Warren en Fever Dream.

Fever Dream, Alex Warren. Als u vanmorgen heeft geluisterd naar Gouden Stad Radio, dan heeft u misschien ook geluisterd naar het programma Weekend Gouda. Had een interview met de mensen achter het Right to Remember spektakel, wat volgende week plaats gaat vinden. Volgende week zaterdag 20 juni, want dat vindt dus dat spektakel plaats. Een bijzonder fietsevenement waarbij sport, herinneringen en een goed doel samenkomen. Vanuit Goud Asfalt hier in Gouda stappen honderden fietsers op de fiets voor een prachtige tocht door het Groene Hart. Deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 70, 100, 140 of zelfs 300 kilometer. Right to Remember is meer dan alleen een mooie fietsrit. Het gaat volledig, staat het in het teken van de strijd tegen dementie. Iedereen kent wel iemand die geraakt is door die ziekte. En juist daarom zetten de deelnemers zich in om geld op te halen voor Alzheimer Nederland. Zodat onderzoek, ondersteuning en bewustwording mogelijk blijven. Of je nu een fanatieke wielrenner bent of gewoon een mooie uitdaging zoekt voor volgende week. Het wordt ook mooi weer. Dan zou ik zeggen, doe gewoon lekker mee. Iedereen is welkom. Wil je mee fietsen, doneren of meer informatie? Kun je ook kijken op de website righttoremember.nl. En als je nou dacht dat interview van vanmorgen nog een keertje terug wil luisteren, kun je ook naar de site van Gouden Stad Radio gaan. Goudenstad.nl. En daar vindt u dus ook het interview wat vanmorgen dus plaatsvond in het programma Weekend Gouda. Right to Remember dus volgende week. En we zullen ook, als we er volgende week met onze uitzending bezig zijn, nog even gaan schakelen ook met de mensen daar ter plekke om te horen wat de opbrengst is. Want ja, dat kan wel eens in de behoorlijke aantal cijfers gaan lopen, denk ik. Vorig jaar werd er bijna een ton opgehaald, dus wat dat betreft zou het zo ook maar kunnen. Benieuwd wat er volgende week gaat plaatsvinden daar. Golden Earring en Weekend Love in Sport op zaterdag. Laatste minuten dus. Tot aan 4 uur zijn we nog bij u.

over Golden Earring. Tot zover Weekend Love. Wij zijn er volgende week zaterdag weer dus met onze locatieuitzending. Althans, op locatie hier in de studio. Blijf ook dan luisteren. Dan zijn we er zeker ook bij met een mooie editie van de afsluiting van het seizoen. Tot slot nog een stukje van Somjeu. Dit is 24 Hours. Nog een goed weekend verder. Dag.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn gedood. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij een ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. En het is onduidelijk of zij vandaag alweer naar huis kunnen. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Het gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn stranden zoals Bondi Beach voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 8e wedstrijd in de Pro League gewonnen. Oranje won in Rotterdam met 7-0 van Ierland. Heel verrassend was dit niet. Nederland is de nummer 1 van de wereld en won ook de vorige 31 duels tegen Ierland. De Nederlandse vrouwen spelen morgen nog een keer tegen de Ieren. Het weer, af en toe zon, met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Rijdt langzaam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen. He?

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
3: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, ofwel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn omgekomen. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Bewoners van de flat in Amsterdam die geëvacueerd moesten worden na een explosie mogen terug naar huis. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. 3 mensen zijn opgepakt. Bij een controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de andere producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: De diagnose reuma. Dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
6: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
5: Vragen over groei.
7: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
5: Of vragen waar je niet omheen kunt.
8: Hoe behoud ik mijn mensen?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: 6,6 miljoen over.
1: Maar dan live. En soms wel een beetje anders.
2: Ik weet dat mijn hond een keertje zwanger is geweest. En er kwamen er inderdaad ook
0: zeven. Jouw hond heeft wel een keer seks gehad.
1: Gouwestraat Nieuws live. Iedere vrijdagmiddag.
3: Lea weer uitstekend om zeven
0: over. Ja, als ze zo doorgaat.
3: Wat zit je haar waardeloos.
1: Ja. Met Lea van Koeverde, Ben van Bommel en Martin van Dam.
0: Heb je nog tips voor de inbrekers? Hoe je dat eventueel zou kunnen doen?
3: Ja, als je erbij.
1: Iedere vrijdagmiddag om 5 uur.
0: Ik ga even op de website. Kijk jij weer ergens op mijn website trouwens.
1: Gouwestraat Nieuws live. Iedere vrijdagmiddag. 5 uur.
4: Je luistert naar Gouwestad Radio.

0: Kom op. Laat je microfoon eens zien.
1: Nieuwsflits. Een medewerker van Gouwestad is gisteravond gespot in een bekend lokaal restaurant in gezelschap van een...
2: Ja, echt niet. Maar we hebben wel een kop koffie en stroopwafels. En bij ons ben je welkom. Of je nou al 15 of pas wat ouder bent. Wil jij een heel klein beetje bekende Gouwenaar worden? Mail dan naar gouwestadnieuws@gmail.com.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, ofwel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn omgekomen. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Bewoners van de flat in Amsterdam die geëvacueerd moesten worden na een explosie mogen terug naar huis. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. 3 mensen zijn opgepakt. Bij een controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de andere producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. De VVD roept de vakbonden op om mee te denken en niet de economische groei en vooruitgang tegen te werken. Dat zei de partijleider Jesselgus en fractievoorzitter Brekelmans op het VVD-partijcongres in Den Haag. Hun toespraken gingen voor een belangrijk deel over de economie. Brekelmans zei zich zorgen te maken over de signalen die hij krijgt als hij bedrijven bezoekt, dat ze niet meer willen investeren in Nederland en overwegen te vertrekken. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen dagen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld. Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
7: BR6. Hallo en welkom bij het BR6 nieuwsoverzicht. Iedere werkdag selecteren onze redacteuren berichten voor ons eigen lokale nieuws. Aan het eind van de week blikken wij terug bij het BR6 nieuwsoverzicht.

0: was het nieuws van afgelopen maandag.
1: Vandaag met Marja Roete. Het Samengezond Festival op het Raadhuisplein in Bodegraven was een groot succes. De tweede editie van dit evenement trok op zaterdag 6 juni veel bezoekers van alle leeftijden. Lokale organisaties gaven tips over een gezonde leefstijl en beweging. Kinderen deden mee aan spelletjes, terwijl ouderen informatie kregen over gezond ouder worden. Inwoners konden makkelijk praten met zorgprofessionals en verenigingen uit de buurt. Medewerkers van de gemeente legden uit hoe zij inwoners ondersteunen. Bezoekers kregen advies over energie, besparen en groene leven. Dankzij het mooie weer en de grote opkomst kijkt de organisatie terug op een geslaagde en verbindende dag. Marcel Bos van wijkteam Bodegraven-Zuid bezocht afgelopen woensdag de poppenkastvoorstelling in het Huis van Alles aan de Vromade. Dit was al de vierde keer dat het wijkteam dit organiseerde. Het plein stond vooraf vol met kinderen en ouders. Poppenspelers Els van den Burg en Daan Kuit lokten iedereen naar binnen met vrolijke doedelzakmuziek. De zaal zat daarna helemaal bomvol. De sfeer was gezellig, kinderen gingen helemaal op in het verhaal. Na de show konden ze gezellig knutselen. Het wijkteam wil hier nu een vaste activiteit van maken, omdat er zoveel belangstelling voor is.

0: is het BRSS nieuwsoverzicht met het nieuws van afgelopen dinsdag.
1: Vandaag met Marja Roete. De gemeente Bodegraaf en Reewijk zoekt een nieuwe vervoerder voor schoolvervoer naar sportlocaties. Het huidige driejarige contract met een lokale busonderneming loopt namelijk af. Het officiële beleid vraagt om een landelijke aanbesteding. Burgemeester en wethouders wijken hier bewust van af. Bij een nationale aanbesteding wint de partij met de laagste prijs. Dat kan een bedrijf van ver zijn, bijvoorbeeld uit Groningen. Het bestuur wil dit niet. Een verre partij kent de lokale situatie niet. Het vervoer is voor twee basisscholen. Wielandschool reist naar de sporthal in Zegveld. Prins Willem-Alexanderschool reist naar Kustwijk in Driebrugge. Marcel Bos van wijkteam Bodegraven-Zuid bezocht afgelopen woensdag de poppenkastvoorstelling in het Huis van Alles aan de Vromade. Dit was al de vierde keer dat het wijkteam dit organiseerde. Het plein stond vooraf vol met kinderen en ouders. Poppenspelers Els van den Burg en Daan Kuit lokten iedereen naar binnen met vrolijke doedelzakmuziek. De zaal zat daarna helemaal bomvol. De sfeer was gezellig, kinderen gingen helemaal op in het verhaal. Na de show konden ze gezellig knutselen. Het wijkteam wil hier nu een vaste activiteit van maken, omdat er zoveel

0: Goedenavond. Dit was het nieuws van afgelopen woensdag.
1: Mijn naam is Wim Minnaert. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk sluit de periode van het vorige college af met 20 miljoen euro minder aan schuld. Het college van burgemeester en wethouders kijkt terug op een jaar waarin stappen zijn gezet om de leefbaarheid van de gemeente verder te verbeteren. De gemeenteraad stelde onder meer de visie recreatie en toerisme, de cultuurvisie en de gezondheidsnota vast. Met de uitvoering van deze plannen wordt gewerkt aan een gezonde en aantrekkelijke gemeente, met voldoende ruimte voor ontmoeting, cultuur, sport en bewegen. Met een efficiëntere werkwijze werd de doelstelling van 100% kostendekkendheid voor riool- en afvalstoffenheffing bereikt. Daarnaast is fors geïnvesteerd in de kwaliteit van de wegen. Uit metingen eind 2025 blijkt dat de kwaliteit van het wegennet verder is verbeterd. Provinciale staten hebben besloten om de eerder aangewezen zoekgebieden voor windmolens uit de omgevingsvisie te schrappen. Daarmee verdwijnen onder meer de plannen voor het zoekgebied Polder, Steekt en Binnenpolder, gelegen tussen de N11 en de Oud-Bodegraafse weg. Dit betekent niet dat de plannen voor windenergie definitief van tafel zijn. Provinciale staten hebben besloten eerst nader onderzoek te doen naar de geschiktheid van de 12 eerder aangewezen zoekgebieden. Bij dit onderzoek wordt gekeken naar het lokale draagvlak, de samenwerking met gemeenten, kansen voor natuurontwikkeling en het bijzondere karakter van het Groene Hart. Ook spelen voorwaarden als 50% lokaal eigendom, aansluiting op bestaande infrastructuur en grote energiegebruikers een rol. Wanneer dit onderzoek plaatsvindt, is het nog niet bekend.

0: Dit is het nieuwsoverzicht van BR6 met het nieuws van afgelopen donderdag.
1: Vandaag met Marja Wessels. Het luchtalarm blijft bestaan. Minister van Justitie en Veiligheid, David van Weel, heeft aangekondigd dat er een nieuw landelijk sirenenetwerk komt in samenwerking met Defensie. Het huidige waarschuwings- en alarmeringssysteem is verouderd, maakt slechts één alarmsignaal en is niet overal goed hoorbaar. Daarom dreigt het per 2028 te verdwijnen. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dit systeem echter behouden. Volgens de minister is het belangrijk dat de overheid mensen op meerdere manieren kan waarschuwen naast NL Alert. Het nieuwe systeem moet ook inzetbaar zijn bij moderne dreigingen zoals drones en landelijk bediend kunnen worden. De aanleg kost eenmalig 100 miljoen euro. Daarnaast zijn er jaarlijks kosten van ongeveer 6 miljoen euro. Hoe het nieuwe netwerk wordt betaald is nog niet bekend. Wel benadrukt Defensie dat het niet ten koste gaat van defensieinvesteringen. Kinderen in Bodegraven-Reewijk hebben gisteren volop genoten van de Nationale Buitenspeeldag. Op verschillende locaties in Bodegraven en Reewijk deden zij mee aan sportieve spellen, beweegopdrachten en andere activiteiten in de buitenlucht. Tussen 1 uur en 4:30 trokken de kinderen met een speciale plattegrond langs diverse speelplekken. De activiteiten werden georganiseerd door Sport en Welzijn samen met lokale sportaanbieders en vrijwilligers. Voor iedere activiteit konden deelnemers een stempel verzamelen op hun stempelkaart die zij vooraf op school hadden ontvangen. Naast veel plezier was er ook een kans om een prijs te winnen. Kinderen kunnen hun ingevulde stempelkaart nog tot en met 15 juni inleveren bij Sport en Welzijn aan de Spoorlaan 2A in Bodegraven. Met de Nationale Buitenspeeldag wordt jaarlijks aandacht gevraagd voor buitenspelen en bewegen.

0: goedenavond. Dit was het nieuws van afgelopen vrijdag.
1: Vandaag met Dirk van Eeuwen. De oude weg in het Reewijkse plassengebied wordt flink onder handen genomen. Kabels en leidingen zijn de afgelopen tijd verlegd en nu dat achter de rug is, start de aannemer met de reconstructie van de weg. Vanwege de slappe ondergrond wordt het een weg op palen. Dat zorgt voor minder belasting op de ondergrond en minder overlast voor de omgeving. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd en starten vanaf de Kooidijk. Verwacht wordt dat de nieuwe weg begin 2027 weer klaar is. De oude weg blijft tijdens de werkzaamheden afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit gaat over gemotoriseerd verkeer, maar fietsers en voetgangers kunnen ook niet passeren. Zij kunnen het pad langs de Surfplas gebruiken als omleiding in het verlengde van de Zoetendijk. Het centrum van Bodegraven staat volgende week zaterdag volledig in het teken van Hollandse gezelligheid. Met vrolijke muziek, lekkers, spelletjes en verrassende activiteiten belooft het een feestelijke middag te worden. De winkeliers hebben de oranje vlaggen opgehangen in het centrum van Bodegraven en het oranje voordeelboekje is op de mat gevallen en ook het Viva Hollandia evenement staat voor de deur. Tussen 12 uur en 4 uur is er een interactieve fotocabine, een stroopwafelkraam, draaiorgel en er zijn oud-Hollandse spelletjes. Natuurlijk ontbreken ook de hapjes en drankjes niet. Bij verschillende kraampjes worden gratis Hollandse lekkernijen en drankjes uitgedeeld. Viva Hollandia belooft daarmee een middag te worden om niet te missen.

In Bodegraven-Reewijk is genoeg te doen. In de regioagenda staan de activiteiten die in onze kernen plaatsvinden. Ook zijn in de agenda activiteiten te vinden uit Gouda, Alphen aan de Rijn of Woerden. Kijk voor het overzicht van alle activiteiten op BR6 onder het kopje Agenda. Let's

0: samenstelling van de nieuwsberichten vindt plaats door de redactie van BR6. In de redactie zitten Anneke Becker, Dirk van Eeuwen, Marja Roete en Marja Wessels. Mieke Toor verzorgt de regioagenda. Stephanie Peters verzorgt de voice-over. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
1: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan 24 uur tijd bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. De finale van het tennistoernooi in Rosmalen bij de vrouwen gaat tussen de Tsjechische Barbora Krejčíková en Robin Montgomery uit de VS. Krejčíková schreef eerder al in Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Voor Montgomery wordt het finale in Rosmalen de eerste finale van een WTA-toernooi. Bij de mannen heeft de Australiër Alex de Minaur zich geplaatst voor de finale. De andere finalist wordt later bekend. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: De muziekexperts. Live op BR6.
11: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.
12: Altijd dichtbij. BR6.
13: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
14: Welkom, lieve luisteraar, bij Gast uit de Streek van 21 maart 2026. Achter de knoppen zit natuurlijk de geweldige Arjan Doelman. Ik, Jerika Olsthoorn, ben vandaag uw gastvrouw. En mijn gast van vandaag is de jongste lijsttrekker die Gouda ooit gekend heeft. Hij studeert, hij is docent schermen. En hij is vandaag hier, 3 dagen na de verkiezingen, Jelte Elgersma. Jelte,
15: hi, goedemorgen.
14: Welkom.
15: Dank u wel.
14: Hoe zit jij er nu bij?
15: Ja, hartstikke enthousiast, maar ook natuurlijk best moe.
14: Best moe.
15: Dus ik ben blij dat het weekend is. Maar het was een absoluut geweldige week, dat sowieso.
14: Nou, je hebt nu even een uurtje om bij te komen, om te praten. Want wij als Goudenaren willen jou leren kennen als nieuw hoofd in de politiek, zeg maar. Maar voordat we de diepte ingaan, wil ik even zeggen, wij kennen elkaar van het schermen.
15: Klopt.
14: Van hallo en dag. Verder ook niet eigenlijk. Wij weten van elkaar dat we op een politiek... Ik sta op een andere kant van het spectrum in de politiek dan jij.
15: Ja.
14: Wat niet wil zeggen dat wij gezellig met elkaar kunnen praten en elkaar eens even goed kunnen leren kennen.
15: Dat is het belangrijkste.
14: Zullen wij afspreken? Ik stel vragen als jij denkt, die ga ik niet antwoorden. Dan geef je dat gewoon aan.
15: Tuurlijk.
14: Korte intro. Geboren in?
15: Den Haag.
14: Den Haag. Je zat op school?
15: Op het Schatteiland hier in Gouda.
14: In Gouda. Ja. Dus je bent naar Gouda verhuisd?
15: Klopt, toen ik denk 3-4 jaar was. Toen nadat mijn zusje was geboren en nadat mijn moeder zwanger was geworden van mijn broertje. Was de ruimte die we hadden in Voorburg, want het was eerst Den Haag en daarna Voorburg, was te klein. En toen zijn we naar Gouda verhuisd. Oh. Waar mijn moeder ook geboren en getogen is. Dus het was eigenlijk thuiskomen voor mijn moeder daarin.
14: Ja. En voor jou is het dus ondertussen ook echt wel...
15: Een thuis geworden, ja.
14: Juist. Ja. Ja, die eerste 3-4 jaar, daar heb je misschien nog een paar herinneringen van.
15: Vrij weinig. De echte herinneringen die ik had, dat begon in het eerste huis dat we hier in Gouda hadden.
14: En welke buurt ben je opgegroeid?
15: Ik ben echt opgegroeid in Bloemendaal, een ontdekkersbuurt. Maar het eerste huis dat we in Gouda hadden was bij de Jan Luikenstraat in Kort Haarlem.
14: Oh ja, in de ontdekkersbuurt. Ja, ben je ook een ontdekker?
15: Dat sowieso.
14: Ja. Nieuwsgierig?
15: Ontzettend, altijd al geweest. Vanaf jongs af aan eigenlijk al nieuwsgierig naar vrijwel alles. En als ik dan ook een fascinatie had met iets, ging ik er volledig op inlezen. Ging ik alle filmpjes erop kijken. Want nee, ik ben wel de generatie van de iPads en de telefoons. Dat het uiteindelijk erin kwam. En dat YouTube ook echt een ding werd. Dus ik heb echt heel veel uiteindelijk ook op mijn iPad filmpjes gekeken over van alles, alle verschillende onderwerpen. Ik ben ook echt een ontzettende nerd. Dus Star Wars en Harry Potter was ook echt mijn opvoeding daarin. En daar heb ik ook echt van alles van kunnen kijken op YouTube.
14: Oh, wat leuk. Nou, je hebt mijn volgende vraag al beantwoord. Een zusje?
15: Ik heb een zusje en een broertje.
14: Dus
15: ja,
14: je bent de oudste?
15: Ik ben de eerste, ja.
14: En hobby's?
15: Ik heb er wel wat. Nou ja, politiek is natuurlijk echt ook een hobby wat fantastisch is uitgebouwd ook tot werk. En de schermen is altijd echt een hobby geweest vanaf mijn 8e jaar al.
14: Even voor de luisteraar. Ja. Als wij het woord schermen uitspreken, dan gaat het niet over een iPad.
15: Nee,
14: een Nintendo, een PS4. Het gaat over de hand in de lucht en de sabel. Naar
15: of
14: voren,
15: de degen, of
14: de floret naar voren en steken maar?
15: Steken of houden. Ja, steken of houden. Het ligt aan welk wapen je hebt. Met sabel houden vooral. Dat is voor de makkelijke taal is dat slaan. Dan geef je elkaar een klein mapje. En met de degen en de floret is het voornamelijk inderdaad steken.
14: Dus dat zijn jouw grootste hobby's eigenlijk? Ik wil dan eerst even naar het eerste liedje gaan. Nu we jou een klein beetje kennen. Particles van Nothing But Thieves. Wil je daar vooraf of achteraf even iets over vertellen?
15: Ik kan me best vooraf wat op zeggen. Nou, thuis werd het al best wel vaak gedraaid. Mijn broertje zingt ook. En die heeft daar ook had een bandje. Ik weet niet of dat hij dat nog steeds doet. Maar hij zingt nog steeds wel regelmatig. En vroeger thuis stond altijd muziek aan. Nothing But Thieves kwam er ook vaak bij langs. Maar ik heb pas recentelijk dit nummer weer gevonden. Vond ik het eigenlijk een fantastisch nummer. En luister ik het nog steeds heel graag.
14: Top. We gaan er naar luisteren. Particles.

0: Ik zie dat jij dit echt een lekker nummer vindt. Een manier om te ontspannen, muziek?
1: Muziek gebruik ik over het algemeen inderdaad om te ontspannen. En ook om, als ik lekker aan het lopen ben of aan het fietsen ben, dan doe ik vaak mijn AirPods gewoon in en dan zet ik de afspeellijst aan. En dan,
0: zing je mee?
1: Vaak.
0: Kan je ook zingen zoals je broertje? Nee,
1: die kan dat veel beter.
0: Dat talent heb jij niet.
1: Nee. Ik vind het heerlijk om, als ik op de motor zit of in de auto, dat ik de muziek lekker aanzet, dat ik gewoon lekker mee ga blaren. Ook inderdaad gewoon even ontspanning en ontlading. Maar zoals mijn broertje? Nee, die kan het echt veel beter dan ik het kan.
0: Want je komt op mij over als iemand met veel energie. Klopt dat?
1: Ja.
0: Nou ben je ook nog maar 24. Jij denkt misschien, ik ben al 24.
1: Ja, het voelt voor mij wel dat ik inderdaad...
0: Voor deze 40-plusser,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja, ik voel me jong, maar tegelijkertijd voel ik me ook al wel oud.
0: Ja.
1: Dat is misschien een hele rare gedachte, want nee. Ja, ik ben 24, maar je hebt al veel meegemaakt hoor, als 24-jarige.
0: Ja.
1: Dus het is...
0: En jouw politieke interesse dan, wanneer is dat?
1: Op de middelbare school echt. Ja, daarvoor eigenlijk ook al. Maar ik denk echt in de tweede van de middelbare school, toen ik ook les over kreeg, begon ik het echt heel interessant te vinden.
0: Maatschappijleer.
1: Ja, klopt.
0: Is toch stiekem best een leuk vak eigenlijk, hè?
1: Ik vond het fantastisch. Ik vond het een van de leukste vakken die ik heb gehad. Ook een beetje geschiedenis erbij. En toen ook die reis vanuit de middelbare school naar de Tweede Kamer.

0: Ja, want ik wil het straks natuurlijk even hebben over de 3 zetels.
1: Ja.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Had je het verwacht?
1: De 3 was wel een verrassing voor mij. Ja, ja, dus dat was ook echt even een flink juichmoment.
0: Had je angst dat je überhaupt dat je er 0 zou halen?
1: Tuurlijk, dat speelt altijd in. Je gaat altijd nadenken over elke scenario die er is.
0: Zijn er peilingen?
1: Nee.
0: Ik bedoel, weet je, dat is niet zoals in de landelijke politiek. Nee. Ik heb geen idee.
1: Nee, in Den Haag en Rotterdam en Amsterdam bijvoorbeeld, echt de grote steden, die hebben vaak wel een peiling. Maar in Gouden hadden we dat helemaal niet. Dus het was puur intuïtie en puur kijken van voelt het goed? Krijgen we mooie dingen ervoor terug? Mooie positieve opmerkingen ook vanuit bewoners. En eigenlijk vanuit dat dacht ik, nou ja, die 1 zit er sowieso wel in. En die 2, dat wordt vechten.
0: Ja?
1: En toen werden het er gewoon 3.
0: Ben je trots?
1: Ontzettend.
0: Ja?
1: Ontzettend, ja. Maar ook meer dan alleen trots op mezelf. Ook trots op iedereen die eraan heeft meegewerkt. Dat is gewoon. Het was bizar hoe het allemaal is gelopen. En het was ontzettend hard werken. Maar ik ben zo trots op iedereen die er gewoon voor is gegaan. En die echt iets wilde neerzetten voor, om gewoon iets moois terug te doen voor de stad.
0: Ja.
1: En dat is echt waardevol.
0: Ja. En ik ben heel even...
1: Nee, maakt niet uit.
0: Waardevol voor de stad. Want wat vind je het belangrijkste?
1: Dat we iets terug doen. Mensen hebben duidelijk aangegeven, 8,2% van de mensen die hebben gestemd, hebben aangegeven dat ze het geluid van de jaren 20 daarin heel belangrijk vinden en dat ze zich daarin vinden. En daarin hebben wij de verantwoordelijkheid om dat te vertegenwoordigen en om dat in werk om te zetten.
0: Want even over je energie, terug over je energie. Je zet je dus, je geeft heel veel tijd van jezelf voor de stad,
1: ja.
0: Voor jouw ideeën, wat jij belangrijk vindt. Maar ook voor in schermen heb ik ook het idee dat jij veel tijd stopt voor jongeren om ze te helpen en verder te komen.
1: Ja.
0: En jij studeert ook nog pedagogiek.
1: Ja.
0: Dat doe je er ook nog even bij. En je werkt.
1: Ja.
0: Dat vergeten we nog even in het hele geitje. Hoeveel uur werk jij?
1: 24 uur.
0: Oké, dus het is niet dat jij 40 uur werkt.
1: Nee.
0: En is je studie deeltijd?
1: Nee. Maar daar ben ik wel mee bezig om dat om te zetten. Ja.
0: Hij bestaat in deeltijd.
1: Dan heet het social work. Dus dat is het een veel breder iets. Dus
0: want
1: pedagogiek.
0: Je studeert nu pedagogiek.
1: Ja, dat is eigenlijk.
0: Hogeschool.
1: Ja, dat is social work eigenlijk gefocust op 0 tot 24. Dus echt jongeren en jeugd. En social works is eigenlijk heel erg breed, dus alle leeftijden. En die bestaat wel in deeltijd op de Haagse Hoge. En pedagogiek niet. Dus eigenlijk wil ik hem omzetten naar social work, zodat ik hem nog deeltijd kan afronden.
0: Maar jouw passie zit dus wel echt bij jongeren.
1: Ja, ja, ik blijf dat een prachtig beroep vinden, een vak. Ik heb 2 jaar stage gelopen bij Yvette hier ook in Gouda. Waar ik ook op de middelbare school heb gezeten. Toen heette het nog wel aan het college.
0: Ah.
1: En ik heb daar wel echt liefde gevonden voor het hele beroep en het vak. Echt met kinderen, jongeren gaan zitten om met ze te praten en om ze hier en daar een beetje verder te helpen.
0: Verder te helpen in... want puberteit, is het vooral puberteit of ook
1: de kleine... Nee, op je verte was het echt puberteit.
0: Nee, maar ik bedoel wat jij...
1: Oh,
0: wat pedagogiek is natuurlijk alles.
1: Klopt, ja, dat is ook baby's.
0: Maar jouw interesse?
1: Pubers. Ja, die zijn het leukste.
0: Ondoorgrondelijk.
1: Ja, klopt. Lekker brutaal. Maar wat ik vooral het mooiste vind is die ontwikkeling die ze maken naar een eigen ik. Die vind ik het mooiste.
0: Want hoe was jij als puber?
1: Stil.
0: Stil?
1: Heel stil.
0: Oh, dat verrast mij.
1: Ja.
0: En weet je waarom jij stil was?
1: Ja, ik was heel onzeker. Ik was echt heel onzeker. En daarom hield ik me liever op de achtergrond. Alles in het kopje ging door. Dus het denken en de ideeën die bleven. Maar ik was echt heel stil. Ik probeerde eigenlijk gewoon lekker op de achtergrond te blijven. En het maar allemaal te zien.
0: Oké. En wanneer heb je daar een omslagpunt in gehad?
1: Ja.
0: En wil je daar iets over?
1: Ja, natuurlijk.
0: Wel fascinerend.
1: Toen ik mijn VMBO-diploma kreeg, toen hadden we 2 coaches toen. We hadden een ondersteuning van de coach. En die zei tegen mij dat ik een voorbeeldleerling was. En toen dacht ik bij mezelf,
0: dat moet niet zijn.
1: Shit, nee.
0: Echt?
1: Ja, toen dacht ik bij mezelf van, oké. Dus ik heb echt helemaal niks uitgesproken de afgelopen 4 jaar op de middelbare school.
0: En dus wat een compliment had moeten zijn.

0: ik dacht, kwam bij mij een beetje aan als dat ik, ik dacht, shit, dit, ik had het beter kunnen doen. Ik had het wat leuker kunnen maken voor mezelf zo nu en dan. En op het mbo begon ik echt daarin mezelf echt persoonlijk te ontwikkelen.
1: Maar kan jij je echt nog herinneren dat je op dat moment, of denk je achteraf?
0: Nee, het was echt op dat moment. Het was echt op dat moment dat ik dacht van, oh.
1: Want dan klopt dus eigenlijk de stilte niet bij je,
0: nee,
1: denk ik dan.
0: Nee. Die stilte die past helemaal niet bij me.
1: Nee, ja. Je zit ook nu behoorlijk in de politiek. Dan moet je ook niet een verlegen jongetje zijn.
0: Nee, en ik heb ook weer een microfoon voor me. En ik ben toch aan het praten op de radio.
1: Dat hoort ook weer bij die politiek natuurlijk. Maar als ik je zo... ik was bij het lijsttrekkersdebat en dan zie ik je daarna... dan ga je ook strategisch staan. Je zet jezelf uit de drukte. Zodat jij wel weer... Ja, ik vind het zo bijzonder dat je dan wel weer de tijd en ruimte maakt voor de mens. Dat je één iemand aanspreekt en dat je daar energie in stopt.
0: Dat is het belangrijkste, toch?
1: En dat zit ook natuurlijk in die pedagogiek.
0: Mm-hmm.
1: Dus klopt het, mag ik aannemen dat je heel veel interesse in mensen hebt?
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Nee, dat klopt.
1: En die energie. En dan zit er toch ook een oude ziel ergens.
0: Er zit een enorme oude ziel bij mij. Ja. Nee, ik vind mensen zo ontzettend belangrijk. Omdat, kijk, ben je ook met politiek. Kijk, je kan het heel groot zien. Maar eigenlijk is het heel erg persoonsgericht. Want je hebt mensen die graag iets willen en graag iets anders willen. En die zoeken vaak gewoon een stem. En als jij daar gewoon kan staan en als jij met iemand een heel normaal gesprek hebt en als je dat kan erkennen, dan doet het al zoveel voor een persoon. En dat is hetzelfde met pedagogiek en social works daarin. Het zijn vaak mensen die zich gewoon even gehoord willen voelen en een hart willen luchten. Kijk, en nu kan ik met politiek kan ik het omzetten in werk en kan ik er daadwerkelijk ook wat aan veranderen. Maar met pedagogiek en social work is het vaak ook het mensen zelf laten inzien dat ze het ook zelf kunnen veranderen. En dat ze er zelf iets mee kunnen. En dat zij vaak ook zelf de kracht in zich hebben om daarop uit te komen. En daar is het echt ondersteunen.
1: Want je was dus zelf begin van je puberteit een stille puber. Nou, onzekerheid zal natuurlijk nog... Ik neem aan dat je nog steeds... Ik ken geen mensen zonder onzekerheden. Als je die niet hebt, dan denk ik dat je bij jezelf even te raden moet gaan.
0: Ik ben maar constructief onzeker geworden.
1: Je hebt dat wel om weten te zetten.
0: Ja.
1: En daardoor is dat misschien waardoor je hebt gedacht... ik kon mijn betere zelf... worden. Die onzekerheid helpt mij hier niet in.
0: Klopt.
1: Ik heb het eigenlijk niet leuk genoeg gehad die afgelopen jaren. In dat compliment dat je een voorbeeldleerling was.
0: Ja, nee, ik heb vanaf het mbo heb ik zo'n ontwikkelperiode gehad. Dat ik eigenlijk echt in die eerdere fase rondom puberteit. Ja, ik was dan ook nog puber. Ik denk 16 tot 18. En later was er echt voor mij de grootste ontwikkelperiode naar mezelf toe. En die heb ik volledig ondergaan. En dat is niet altijd even makkelijk geweest.
1: Ook niet even leuk altijd.
0: Nee. Maar uiteindelijk word je daar een beter persoon van. En ik hoop dat nu wel geworden te zijn. En ik hoop ook dat... ik moet wel zeggen, ik heb me de afgelopen jaar heb ik me nog nooit zo mezelf gevoeld.
1: Oh, wat mooi.
0: Ja.
1: En dat denk je dat komt door de politiek of door de mix van... Want je doet wel verschillende dingen.
0: Ja, nee, je dromen achteraan gaan. En daarin ook gelukkig zijn met jezelf. En daarin achterna gaan wat je graag wilt. En wat je graag wilt doen. En daarin natuurlijk onzeker zijn. Maar dat gebruiken juist om verder te gaan. En om het uiteindelijk te behalen. Dus ook met de studie. Ja, ik wil graag nog een diploma. Maar ik heb daarnaast ontzettend mooie dingen mogen doen. Bijvoorbeeld een docent schermen worden. En daarin een fantastische groep kinderen hebben die ontzettend leuk gemotiveerd zijn om een sport te leren. En om dat zo leuk mogelijk te maken. Maar ook om te mogen werken bij een fractie in Zuid-Holland van jaar 21. En om je daarin te ontwikkelen en daarin allemaal nieuwe dingen en ervaringen op te doen. En ook merken dat dit een jeugddroom was. maar ook echt iets wat bij je past. En om dat dan uiteindelijk om te zetten in iets wat je nu in Gouda kan neerzetten en daarvoor nu 4 jaar lang voor kan gaan werken, dat is fantastisch. En ik gun het iedereen daarin om zijn droom echt achteraan te gaan en om daarin te doen wat ze zelf willen en er ook trots op te zijn. En ook op trots op te zijn wie ze daadwerkelijk zelf zijn. En dat vind ik het belangrijkste.
1: Mooi. Heel mooi. Maar wat, ja, ik zit even, als ik hardop nadenk, dan vind ik het af en toe, mijn gevoel bij, want ja, 21 is in mijn ogen redelijk rechts. Ben je dat met mij eens?
0: Ja. Okay. Ik wil het zelf graag constructief rechts noemen, maar we zijn rechts, dat klopt.
1: Constructief rechts? Ja. En wil je dan even het woordje constructief aan mij duiden?
0: Ja, de plannen en ideeën die je hebt, die moeten ook op een bepaalde manier uitvoerbaar zijn. En daar moet je over nadenken. En als je een probleem ziet, dan moet je erover nadenken hoe je het wil gaan oplossen. Want je kan wel problemen benoemen en je kan ook schreeuwen dat er een probleem is. Maar dat is eigenlijk pas stap 1. Stap 2 is daadwerkelijk iets vinden zodat je het kan veranderen. En bij jaar 21 hebben we altijd het motto constructief en realistisch. Dus ja, we zijn rechts en ja, we kijken op een bepaalde manier naar. Maar er moet altijd een manier zijn en een oplossing hoe je dat uiteindelijk wil gaan aanpakken en oplossen. En dat is nog ontzettend belangrijk. Want als je alleen maar roept, dan kun je wel wat gaan doen en dan kun je stemmen winnen. Maar kun je het ook oplossen?
1: Ja.
0: En wij zitten er echt in om het op te lossen en om er iets aan te veranderen. En dat op een manier te doen waardoor je het ook gewoon kan.
1: Ja, alleen wat ik dan zelf, hè, en dit is waarom ik het dus interessant vind om met jou te praten. Want ik zie bij jou heel veel verbinding en interesse in mensen.
0: Ja.
1: Maar als ik even mijn vooroordeel dan op tafel mag gooien.
0: Tuurlijk.
1: Is dat ik bij rechts altijd een soort gevoel krijg van geen verbinding en angst. Dus dat.
0: Ja, ik snap dat vooroordeel. En dat is ook wel het jammere aan het hele gepolariseerden van vandaag. Is juist dat het met elkaar zitten, zoals wij bijvoorbeeld nu doen. Dat het een beetje weg is gevallen. En dat mensen heel vaak al vanuit zo'n vooroordeel erop uitgaan. Ik heb een vriend, Kevin, die woont in Brabant. En die is lid van de Partij van de Arbeid. En daar kan ik het heel goed mee vinden. En ik heb een andere jongen die stemt al jaren op de Socialistische Partij. Dat staat ook bij mij al heel erg ver vandaan. Maar dan alsnog kunnen we met elkaar gaan zitten en kunnen we het er ook over gaan hebben. Maar ook over die punten waarvan je dan bijvoorbeeld zou kunnen zeggen van daar zit wat angst. En ik probeer dan juist te vertellen van dat is geen angst. Wij kijken daar gewoon anders naar. En dat is oké. En daarin proberen we daar altijd de mens in te vinden en alsnog met elkaar te gaan zitten en om het gewoon gezellig te hebben. En dat vind ik belangrijker dan dan iemand. Nou, laat ik het zo zeggen. Als wij bijvoorbeeld een discussie hebben, vind ik het belangrijker dat we goed eruit komen dan dat ik bijvoorbeeld een gelijk krijg erin. Dan zeg ik gewoon, we zijn het er niet mee eens. Of we zijn het niet met elkaar over eens. Ja. Dat maakt mij helemaal niks uit. Ik vind het helemaal niet erg dat jij bijvoorbeeld.
1: Nou ja, ik hoop altijd dat je in zo'n gesprek ook van elkaar kan leren.
0: Ja, tuurlijk.
1: Dat je altijd je eigen standpunt bereid bent om bij te dragen of bij te draaien. Of,
0: maar dat is het mooie aan een gesprek met iemand. Ja. Want je leert ook nieuwe dingen. En je leert iemand anders kennen. En als dat wederzijds is, dan kun je daar een fantastische vriendschap mee bouwen. En dan maakt het mij ook bijvoorbeeld niet uit dat iemand daarin anders denkt. Dat heb ik ook nooit erg gevonden.
1: Nee, zo kom je ook niet over. Maar hoe. Ja, ik denk bij links ook bijvoorbeeld aan. Ik weet niet hoe het zit met anders geaardheid, anders voelen, anders. Andere religie. Ik bedoel.
0: Geen probleem mee. Gewoon nada. Ik vind het allemaal prima. Dat moet je gewoon allemaal zelf weten. Ik ben daar niet om in te oordelen. Alleen ik heb wel bijvoorbeeld een ding mee dat het wordt opgelegd. En dat het uiteindelijk moet. Voor mij hoeft niks. Je mag het allemaal zelf weten. En dat is ook een beetje het ding met pedagogiek erin. Als ik met leerlingen ga praten, of daarvoor met mijn stage, vaak hadden ze een hele andere mening dan wat ik had. En dan keken ze me ook aan van, oh, word je nu boos? Ik denk, natuurlijk niet. Moet je lekker zelf weten.
1: Kan je een voorbeeld geven? Wat is een andere mening?
0: Nou, ik had ooit een... Ik zit even te denken. Ik heb al een paar gesprekken gehad. Nee, ik heb wel een leuke. Er was een jonge dame die was eruit gestuurd. En die kwam bij mij. En die begon een volledige leraar uit te schelden bij mij. Ja, die snapt me niet. En die weet niet waar ik vandaan kom. Nou, ik heb gewoon heel rustig gesproken met haar. En daaruit kwam ook uit dat ik ook tegen haar zei van... Nee, waarschijnlijk snapt hij ook niet. Maar dat is ook niet erg. Want kun je verwachten dat hij je snapt? Heb je ooit een keer een gesprek met hem gehad erover? Nee. Ik zeg, dan is dat niet raar. Kijk, ik snap jou ook niet. Niet helemaal. Ik hoor je verhaal nu wel. Maar ik kan je ook niet volledig snappen. En dat is niet erg. Want we praten er nu over. En nu leer ik daarvan. Dus dan heb ik daar geen oordeel over.
1: Ja.
0: Hetzelfde met bijvoorbeeld wat je benoemt met iemand met een andere geaardheid. Ik weet niet hoe dat is. En ik heb er in alle respect en sympathie voor iemand die dat op die manier voelt.
1: Ja, en ik geloof ook dat jij 21 is ook... Die heeft niks tegen mensen met andere seksualiteit.
0: Nee, absoluut niet.
1: Maar over gender... Daar staat wel dat ze dat niet fijn vinden dat je... En is dat wat je bedoelt met opleggen? Is dat, ik hoor de laatste tijd problemen met...
0: Ja, ik heb... Kijk, als iemand mij gewoon vraagt bijvoorbeeld om hem of haar of iets anders aan te spreken. Nou ja, kijk, ik heb daar geen probleem mee. Maar als dat bijvoorbeeld dan wordt opgelegd dat het zou moeten... Dan denk ik, ja, ik moet niks. Het is een persoonlijke band die wij hebben daarin. En daarin kan ik meegaan. Maar ja, als ik je ook weer helemaal niet ken. En je komt naar me toe. En ik praat met je. En ik zeg bijvoorbeeld zij. Terwijl het een hij is of iets anders. En het wordt dan meteen daarin een ruzie. Dan ben ik al snel klaar. Ik kan het niet weten. En dat maakt me ook niet uit. Want ik vind dat je dat lekker zelf moet weten.
1: Ja, maar dat is natuurlijk verbinden.
0: Ja, precies. Maar laat mij vooral ook gewoon mijn ding doen. Weet je, laat mij mijn ding doen. Dan laat ik jouw ding doen.
1: Ja. Ja. Oké. Acid Rain?
0: Ja, Avenged Sevenfold. Deze was wel nieuw voor mij. Deze had ik nieuw gevonden. Ik kende Avenged Sevenfold al van een maatje van me, van de middelbare school. Die ken ik nog steeds. Dat is Joran Rijm. We hadden op de middelbare school, kwamen altijd bij elkaar, zaten altijd bij elkaar. En dan gingen we ook vaak dit soort nummers luisteren. En dat was eerst... ik ben even de naam kwijt. Maar we hebben altijd heel erg goed met elkaar kunnen lachen. En het heel goed met elkaar kunnen vinden. En nu nog steeds. Dus deze is mede dankzij hem.
1: Oh, wat leuk. We gaan luisteren naar Acid Rain van Avenged Sevenfold. MUZIEK

0: Acid Rain.
1: Ja.
0: Rustig voor... wat is het?
1: Dit is een metal band.
0: Ja. Ja. Nee, maar ik kon hem wel lekker hebben. We zitten hier met Jelte Elgersma.
1: Ja.
0: Je hebt ook nog een tweede naam.
1: Skye. Ja.
0: Fries?
1: Nee, ik weet eigenlijk niet precies waar het vandaan komt. Maar mijn moeder die heeft dat ergens vandaan gehaald.
0: Skye,
1: ja. Dat had eerst mijn voornaam moeten zijn.
0: Maar
1: dat
0: toen
1: weet ik wel.
0: Toch niet?
1: Nee, of, nee. De
0: hier ze wilde... is een klassiek verhaal dat je vader hem verkeerd heeft opgegeven.
1: Nee. Mijn moeder wilde me eerst Willem noemen. Net zoals mijn vader en net zoals mijn paken. Paken is dan Fries voor opa. Maar
0: wel
1: mijn,
0: iets Fries.
1: Ja, dus mijn paken die heet Willem en mijn vader heet Willem. Dus mijn moeder vond het een heel leuk idee om mij daarom Willem. Ook Willem te noemen. En dat wilde mijn vader niet. En toen zei ze Skye. En dat wilde mijn vader ook niet. Maar dat compromis was dus dat het Jelte werd. Want Jelte is de Friese naamvariant van Willem. Dus eigenlijk heet ik ook Willem.
0: Jelte is de Friese variant van Willem.
1: Ja, Jelte betekent
0: voel
1: Willem.
0: Voel hem aan.
1: Ja.
0: Jelte, Willem.
1: Ja.
0: Oh.
1: Grappig, hè?
0: Ja, Friese, ondergrondelijk. maar we zitten hier met Jelte. Pedagogiek.
1: Ja.
0: Ja 21.
1: Ja.
0: Voor in de provincie, ja 21.
1: Als medewerker.
0: Ik voel wel een verbinder in jou.
1: Ja, daar kwam me best voor.
0: Ja. Mag ik jou vragen?
1: Ja.
0: Even los van alles. Wat vind jij de grootste problemen van de maatschappij op dit moment?
1: Zo.
0: Ja, dat is een moeilijke... Nou, of makkelijk, ik weet niet. Misschien heb je hem gelijk te pakken.
1: Ik denk dat we elkaar zijn verloren in wat we zijn en wat belangrijk is. Ik denk dat we al jaren veel verder uit elkaar groeien, zowel links als rechts. Dat het alsmaar naar de extreme kanten gaat. En dat we eigenlijk vergeten dat wij allemaal Nederlander zijn.
0: Maar dit is nou weer precies waarom ik jou zo ongrijpbaar vind. Voor mij is ja 21 zo extreem.
1: Nee. Daar heb je echt een verkeerd beeld bij. Want wij zijn er juist voor om weer terug te gaan juist op de kern. En juist weer waarom het belangrijk is. Dus eerst de basis. En daarna pas verder kijken. Dus eerst hier op orde. En dan voor iedereen. Dus voor iedereen op orde. Dat iedereen het makkelijker heeft. En dat is voor ons echt daarin... ontzettend belangrijk.
0: Oké. Ik wil even weg van de politieke discussie. Want ik denk dan... ik heb het idee dat ja 21 bijvoorbeeld best wel is voor de weinig belasting. Dus rijke mensen weinig belasting. Terwijl ik denk hele rijke mensen mogen voor mij iets meer belasting betalen.
1: Ja, maar we zijn ook niet per se tegen dat ze iets meer belasten. Maar iets meer, dan zorg je er ook weer voor dat ze weggaan. En dan heb je ook minder bedrijvigheid uiteindelijk. Dus daar zit een verschil in, in detail, denk ik.
0: Misschien moeten we een keer een uur politiek discussie
1: hebben. Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Dat vind ik hartstikke leuk. Kom maar op.
0: Politieke discussie hebben, want ik vind het toch wel fascinerend. Maar jij zegt, een van de grootste problemen in de maatschappij op dit moment is dus die polarisatie.
1: Ja.
0: Waar komt dat door, denk jij?
1: Dat we niet meer naar elkaar kunnen luisteren en dat wij elkaar meteen wegzetten als dit en dat en zus en zo. Dus wij kunnen niet meer normaal met elkaar gaan zitten en met elkaar bijvoorbeeld van mening verschillen. Dat kan niet meer. Want als jij nu van mening verschilt over iets, dan ben je meteen ook iets. Dus we laten elkaar daarin ook niet meer in elkaars waarde. En sowieso niet meer een waarde. Kijk, weet je, ik doe het op bepaalde punten doe ik het ook. En dan denk ik, oh ja, maar dat is links. En dat is eigenlijk iets waarvan ik zou moeten denken van... ik moet even met ze gaan zitten. En ik moet gewoon met elkaar gaan... we moeten met elkaar gaan praten. En we moeten gaan kijken hoe we eruit kunnen komen. Of
0: ja,
1: niet.
0: Wel, ik heb namelijk ook heel vaak dat ik dan even wel op de politiek een discussie heb. Bijvoorbeeld over... buitenlanders,
1: ja.
0: Immigranten bijvoorbeeld. Terwijl als ik daar dan lang gewoon even de vragen over stel van... maar wat is je probleem?
1: Mm-hmm.
0: dat we dan eigenlijk best wel dicht bij elkaar komen.
1: Ja.
0: Ja. Extreem links en extreem rechts.
1: Ja.
0: Dat je dan denkt... Want ja, ik denk altijd... als je hier naartoe komt... Mm-hmm. Dat heb je volgens mij niet voor je lol gedaan.
1: Dat weet ik niet.
0: En als je het wel voor je lol hebt gedaan... Ja, ik bedoel, ik heb ook een oom die naar Canada is verhuisd. In de jaren weet ik veel. Hè?
1: Ja.
0: 100 jaar geleden. Nee, niet zo oud ben ik ook weer niet. Maar ja, dan denk ik, wat is daar vind ik ook eigenlijk helemaal niks mis mee.
1: Mm-hmm.
0: Alleen dan moet je regels bedenken.
1: Ja, klopt. Maar wij willen die regels ook bedenken. En dan dus, zijn ze landelijk, zijn ze daarmee bezig.
0: Dus maar, ik heb altijd zoiets van sowieso een asielzoeker of een gelukszoeker.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk dan, ja, je bent hier. En hoe willen wij deze samenleving fijn houden voor iedereen?
1: Het gaat mij ook niet om de personen. Het gaat mij helemaal niet om de personen. Als hier iemand naartoe wil komen en hier een procedure wil aangaan, prima. Alleen mijn probleem is erbij dat het te veel is. Zeker met een klein oppervlakte zoals Nederland. Dat wij gewoon ruimtegebrek hebben. En om een woningcrisis ook.
0: Misschien moeten we dan onze auto's wegdoen.
1: Ja, daar gaan jij en ik het niet over eens zijn. Daar gaan jij en ik het niet over eens zijn. Dus maar kijk, ik zit er gewoon heel principieel zit ik erin. En ik probeer de personen daarbuiten te laten. Want ik heb niks tegen personen. Mij gaat het gewoon om ideeën en om feitelijkheden.
0: Ja, en als we iets meer met elkaar praten...
1: Ja, dan komen
0: kunnen
1: we
0: er misschien best wel uitkomen.
1: Ja, absoluut. Dus maar... Als ik nu bijvoorbeeld zeg van... ja, ik zou het fijn vinden als we bijvoorbeeld... even tijdelijk de grenzen dicht doen. Zodat het even orde op zaken kan komen. Dan ben ik niet meteen anti-buitenlander... of tegen immigratie. Dan zeg ik gewoon van, we hebben hier problemen.
0: Ja, alleen de wereld is op dit moment gewoon best wel... hoe noem ik het?
1: Heftig.
0: Dus... We gaan die mensenstromen ook niet echt... Ja, ze zijn er.
1: Ja, maar dan... Kijk, en daar zit dan weer bijvoorbeeld een verschil in...
0: Dus ik snap al, ik heb wat jij nu zegt... Ja. Denk ik heel vaak bij wachtlijsten. Dat ik denk, oké, we moeten gewoon even... een verloren wachtlijst hebben... en gewoon op nul, alles opnieuw... en zorgen dat het loopt.
1: Ja, even orde op zaken stellen, maar, inderdaad. Maar inderdaad, kijk, de wereld is heel heftig. En kijk, daar ben ik dus ook iets principiëler in. Bijvoorbeeld hier in... nu ik hier lijsttrekker ben... of nu fractievertegenwoordiger, want ik ben nu gekozen. Of fractievoorzitter, sorry. Mijn verantwoordelijkheid ligt bij de mensen hier. In Gouda. De mensen die op mij gestemd hebben, maar ook meer dan dat. Dus... Ik moet hiervoor gaan zorgen dat het voor Gouda goed wordt. En daar ligt mijn taak. En daar ben ik gewoon heel principieel in. En als dat uiteindelijk bijvoorbeeld, weet ik veel, over 20 jaar als het landelijk wordt... dan ligt mijn taak daarbij bij de Nederlanders. En dan is het mijn taak om ervoor te zorgen dat het voor hun goed is.
0: Ja, ik voel mijzelf ook wel meer een wereldburger...
1: Ja, nee, ik bijvoorbeeld dan weer niet. Ik voel me echt gewoon een Nederlander.
0: Een kaaskoppie?
1: Ik voel me een kaaskoppie.
0: Ja, ik voel me ook wel een beetje een kaaskoppie. Ik begrijp me niet verkeerd. ja, en jouw inzet voor Gouda. Want je zet dus echt heel veel tijd in.
1: Ja.
0: Vertel, even, eigenlijk de allereerste vraag die ik wilde stellen. Jij hoorde 3 zetels.
1: Ja.
0: Waar was je?
1: Mag ik vloeken? Of?
0: Van mij wel. Luisteraars, oren dicht.
1: Ja, nee, gewoon. Mijn eerste gedachte was, what the fuck?
0: Ah, dat vind ik nog... Kom
1: ja, nee, vloeken. Ik denk, ik zeg het gewoon even niet meer. Nee, het eerste wat ik gewoon dacht was, what the fuck? Gewoon, wow.
0: Want hoe werkt dat? Want landelijke politiek, dat ken ik, hè? Dan sta je met elkaar in een zaaltje.
1: Ja.
0: Hoe werkt dat in Gouda?
1: We stonden met alle partijen stonden op de tweede verdieping van het Huis van de Stad. En de burgemeester die gaf...
0: Oh, het Huis van de Stad.
1: Ja,
0: sorry,
1: het Huis van de Stad. Nee, het Huis van de Stad. Het nieuwe gebouw.
0: Ja.
1: En de burgemeester die vertelde wat de uitslagen waren. Dus we stonden daar met iedereen. We stonden ook met ons groepje van vrijwilligers en vrienden en familie. En toen kregen we het te horen. Dus dat was...
0: Hoe laat was dit? Midden in de nacht? Of?
1: Nee, dit was 10:15, denk ik.
0: Oh,
1: kwart
0: okay.
1: over tien s'avonds.
0: Kwart over tien al.
1: Ja.
0: En was daar een drankje bij, een feestje?
1: Het was een feestje, ja. Er was een bar bij. Dus, maar ik moest me inhouden.
0: Want jij hoorde 3 zetels.
1: Ja.
0: En toen?
1: Ja,
0: juichen. Toen dacht je, what the fuck?
1: Ja, nee, ik denk dat de meeste mensen ook in de tijd even wel de foto hebben gezien van ons. Waar Jesse, onze fantastische nummer 2, ook echt liet zien wat er doorheen ging. Maar dat was... Dat was heel bijzonder. Het was echt super gaaf.
0: En dan? Wat gebeurt er? Oké, jij moest je inhouden.
1: Ja.
0: Want?
1: Dan krijg je de camera's. En dan krijg je de microfoons en de journalisten naar je toe voor de eerste reacties. En ik kreeg de volgende ochtend, had ik Omroep West ook al een afspraak voor dat ze bij mij even langskwamen.
0: Oh.
1: Dus ik moest eigenlijk de hele avond gewoon soort aan de bak.
0: Want ben jij eigenlijk iemand, die vraag wilde ik eigenlijk al een half uur geleden, maar die kwam er niet tussen. Ben jij iemand die in de kroeg staat? Al die dingen die je doet, heb je wel tijd voor het studentenleven?
1: Voor het studentenleven niet, maar daar heb ik ook nooit zo'n interesse in gehad. Nee. Maar ik ben verloofd.
0: Die was ik vergeten.
1: Nee, dat maakt niks uit.
0: Een verloofde en een huisdier, wou ik ook nog weten.
1: Ik heb 4 huisdieren.
0: Oh my.
1: Ja.
0: Wat?
1: We hebben 3 katten. En we hebben sinds een paar maanden hebben we ook een puppy.
0: Ik wou net zeggen, luisteraars, we hebben een kattenmens.
1: Ja.
0: Mendel, weer doet die je versteld staan.
1: Ja.
0: 3 katten en een puppy.
1: Ja.
0: Vinden de katten dit leuk?
1: 2 katten vinden het prima, 1 kat vindt het minder.
0: Oh.
1: Ja, maar het mooie is daarvan, mijn verloofde die werkt bij de dierenkliniek. Als paraveterinair. Dat is een heel moeilijk woord voor dierenartsassistent.
0: Okay.
1: Dus maar ze is de assistent van de dierenarts. Die heeft zo'n groot hart voor dieren. Die zou het liefst elk diertje zou ze willen helpen. En
0: een boerderijtje kopen dan.
1: Ja, en ik vind dat een van de mooiste dingen van haar. En dat zag ik aan het begin ook al toen we elkaar ontmoeten. Ze heeft zo'n groot hart. En ze wil zo graag zorgen. En ze is fantastisch. Dus maar daarmee ga ik wel bijvoorbeeld nog wel naar de kroeg. En dan zitten we op het terras. En dan drinken we lekker een biertje samen.
0: Dus weer even terug naar de zetels.
1: Ja.
0: 3 zetels, jij blij.
1: Ja.
0: Volgende dag radio.
1: Ja.
0: En dan? Wat komt er veel bij kijken?
1: Want de onderhandelingen gaan meteen natuurlijk beginnen. Want er moet een nieuw college komen. Een nieuw bestuur. Wat de stad moet bestuurd worden.
0: Dat lijkt me fijn. Ja,
1: dat snap ik. Dat lijkt me ook fijn als het zo snel mogelijk gedaan kan worden. Dus we hadden die dag daarna aan de avond hadden we meteen een duidingsbijeenkomst. En dan gaan allerlei stekkers vertellen hoe ze erin staan en hoe ze het hebben gezien. En hoe nu verder. En dat was meteen ook een flinke bijeenkomst, want hij duurde 2,5 uur. Eindstand, er komen 2 verkenners. Een verkenner van GroenLinks Partij van de Arbeid en een verkenner vanuit Leefbaar. Daarop ga ik nu wachten.
0: Okay.
1: Op een uitnodiging om met ze te praten.
0: Oké. Dus werk aan de winkel?
1: Ontzettend.
0: Studie?
1: Heel even stop. Ja, dat staat heel even stil nu.
0: Want jij bent nieuw.
1: Ja.
0: Is hier begeleiding? Wordt jou hier iets... Ik bedoel, is dat vanuit... Is dat vanuit de partij of is dat iets vanuit
1: beide.
0: De regering?
1: Beide. Vanuit de partij hebben we fantastische ondersteuning. Dus we hebben echt een geweldige club daarin. En iedereen wil gewoon zien dat je het goed gaat doen. En wil daar ook bij helpen. Maar ook vanuit de gemeente zelf. De Giffie. Maar ook de burgemeester. Die zijn er echt voor je. En die gaan ook alles helpen en begeleiden. En je jouw weg erin laten vinden. En dat gaat de aankomende maanden als eerste gebeuren.
0: Oké.
1: Ja.
0: Dus het is wel een periode waarin je weer heel veel nieuwe dingen leert.
1: Klopt. Ja, maar ook wel weer...
0: Maar dan
1: weer,
0: komen we weer terug bij het nieuwsgierige kind.
1: Klopt.
0: Dat is wel iets waar je van opbloeit, of...
1: Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik vind het hartstikke spannend. Dat sowieso. Maar dat zijn goede spanningen.
0: Ja, dat is ook.
1: Maar ik kijk er zo naar uit om de aankomende 4 jaar gewoon lekker keihard aan de bak te gaan ervoor.
0: Leuk. Heel goed. En want we hadden nog de belangrijkste polarisatie.
1: Ja.
0: Nou, daar zijn we het eigenlijk gewoon over eens.
1: Mm-hmm.
0: Zie je wel, jongens. Links en rechts kunnen prima door 1 deur.
1: Tuurlijk.
0: Wij zijn het voorbeeld. Heb je nog een ander probleem? En je mag hem ook dan op Gouda. Ik bedoel, als je zegt, nou, ik vind voor Gouda dit. Of,
1: ja.
0: Ik bedoel, het mag ook een wereldprobleem zijn.
1: Nou, als we het hebben over duurzaamheid bijvoorbeeld. Wij zijn helemaal niet tegen duurzaamheid.
0: Wat is dat?
1: Duurzaamheid.
0: Grapje.
1: Ja, ik denk de meeste mensen weten het wel. Nee, we zijn niet tegen duurzaamheid. Maar we zijn wel tegen een realistische, uitvoerbare duurzaamheid. En dat is dan misschien wel weer wat ingewikkelder. Wij willen gewoon zien dat iedereen er op een zeer betaalbare en makkelijkere manier in mee kan gaan. Dus dat betekent bijvoorbeeld niet een zero-emissiezone bijvoorbeeld nu erin gooien. Omdat de ondernemers op de markt, behalve een paar met heel veel geld, geen elektrische bus kunnen kopen.
0: Nee, nou ook ik als nogmaals andere kant van het spectrum. Ja. Volgens mij is het hartstikke duurzaam om je oude auto op te rijden.
1: Klopt, klopt. En dat mag niet.
0: Maar ik ben hier helemaal niet in. Ik weet niet hoe dit beleid tot stand is gekomen. Maar het klinkt voor mij als oude dingen weggooien die je nog niet hebt opgebruikt. Dat vind ik niet verstandig.
1: Nee, ik ook niet. Ik vind dat rete zonde. Want vaak, weet je, als jij een compleet nieuwe bus moet laten maken, terwijl je nog een oude bus hebt die nog gewoon werkt. Nou, dat stoot ook natuurlijk hartstikke veel uit.
0: Ja.
1: En dat is ook gewoon hartstikke zonde. Dus ik zie dat wel als een probleem dat we op bepaalde punten daarin een beetje zijn doorgeslagen. En dat wij de menselijke maat daarin vergeten. Dat we ook vergeten dat we iedereen hier gewoon nodig hebben om de boel draaiende te houden. En dat we daar niet beleid op kunnen neergooien wat daarin ondernemers, maar ook mensen erin uitsluit. En het moeilijk maakt voor die mensen om door te gaan met een dagelijks leven.
0: Ja.
1: En dat zie ik ook wel echt als een probleem. Het maatwerk is weg. De menselijkheid is daarin weg. Het is gewoon, het is dit of niet. En daar kan ik niet tegen.
0: Nee, nou dat is goed gezegd. Dat is maar wellicht een probleem omdat alles gewoon groter en complexer is. Is dat waarom er geen maatwerk is?
1: Nee, niet per se. Ik denk dat het gaat om de goede intentie hebben. Maar vergeten dat de goede intentie alleen niet voldoende is. Dus het idee is niet voldoende. Je moet ook kijken naar de volledige scenario die er ligt. En de technologieën die we hebben, die zijn in ontwikkeling. Maar die zijn er nog niet volledig. En ik zou zeggen, wacht de technologieën af, werk eraan mee en zorg dat het uiteindelijk gewoon betaalbaar en goed is. Zodat er uiteindelijk een overstap gemaakt kan worden die dus ook daadwerkelijk goed is. Maar dat het ook echt volledig in het plaatje past, dat we er volledig op kunnen overstappen. En nu bijvoorbeeld ook met het net.
0: Ja,
1: het
0: maar wacht af. Ik bedoel, dat is dan niet een goudsprobleem, maar een wereldprobleem. We kunnen met sommige dingen natuurlijk ook niet al te lang meer afwachten.
1: Ja, maar als wij als Nederland alleen daarin die verandering maken, dan kunnen we schreeuwen en doen wat we willen.
0: Nee, ook daarin moeten wij verbinden.
1: Ja, nee, absoluut. Maar
0: met de rest van de wereld.
1: Ja, maar als wij nu ervoor kiezen om die volledige omslag te doen en de rest van de wereld doet het niet, dan schieten we onszelf ook kaart in de voet.
0: Ja.
1: En dat zou ik zonde vinden. En zeker voor de mensen hier die gewoon proberen te werken en die daarin gewoon een leven proberen te leiden. Om daarin hun te forceren om het te gaan doen en daarin heel veel geld kwijt gaan raken met z'n allen. Want ja, we kunnen vinden van geld wat we vinden. Maar uiteindelijk hebben we het wel nodig om rond te komen.
0: Iedereen wil het, maar niet te veel. Maar ik zie bij mensen die heel veel hebben, die worden er niet leuker van. Hè?
1: Nee, dat,
0: daar hebben we wel een paar voorbeeldjes. Daar hebben we wel een paar voorbeeldjes van. Te veel geld en te veel macht.
1: Mm-hmm.
0: Goed, volgens mij moeten wij nog een keer een uur in een politieke.
1: Dat zou ik wel heel leuk
0: vinden. Politiek debatje.
1: Ja.
0: Maar mag ik jou hartelijk danken voor jouw tijd, je openheid, ook de gezelligheid. Dit programma is nog na te luisteren. Luisteraars Gouda, Bodegraven, Oudewater, dank. Het laatste liedje waar wij mee afsluiten. Oh, wacht. Natuurlijk wil ik ook nog even een speciale dank aan Arjan, die al de hele ochtend van het ene in het andere programma rent. Dus namens de democratie, de Gouwenaar en de journalistiek. Arjan, dank. Het laatste nummer.
1: Rammstein. Ja.
0: Ja. Ik heb er niet zoveel mee, maar jij, het is lekker hard.
1: Ja.
0: Maar je hebt een relaxe voor ons uitgekozen.
1: Deze is lekker simpel. Okay. Heerlijk.
0: Nou, we gaan er naartoe. Tattoo.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 8 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij Meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan een dag bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. Op Antarctica is de afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
7: Luister elke zaterdagnacht van 12.

0: voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving.
1: Een hele goede avond, dames en heren. Welkom bij een nieuwe uitzending van het BSS Café op... We hebben vandaag weer een leuk showtje bij elkaar geraapt. Brent is erbij. Brent, zeg eens even hallo.
2: Ja, hele goede avond. Hallo, hallo, hallo.
1: Onze piraat is er weer. We hadden natuurlijk altijd de Hollandse inafslag met Brent, maar dat wordt dus nu de piraatveteraan. Dat vond ik zo mooi, dat Brent, zo heet ze, Aspolijst. Ja, dat is natuurlijk gewoon een te mooi om te laten gaan. Maar daar moet nog een jingle van maken, dus vanavond konden we het gewoon aan. We gaan even beginnen met de categorie carousel en ik ga gewoon een nummertje aanzetten en dan mogen jullie eerst even gaan bedenken wat nou de categorie is. Want ja, ik denk dat je als je dit hoort dat je wel denkt, dat is dat. Dus we beginnen gewoon even lekker met een hazes is de basis.

0: Ricardo.
1: Ja, jullie kunnen het nu al raden, denk ik. Het is natuurlijk morgen begint het WK. Dus we dachten, we doen gewoon even de hele wereld gewoon een beetje. We gaan allemaal landen af. Ik heb er al eentje in de wachtrij staan, die kent iedereen. Ik hoop dat jullie vanavond een beetje je stemband nog smeren. Want net ook al gelijk een goede meezingen. En er komt er nou nog eentje. Hoge tonen, dus pas op. Toto met Africa. En dan is het nu Zuid-Afrika, omdat het dan een land is.

0: zo'n mooie Holiday in Spain van de Counting Crows en Bluff van Hollandse Bodem. We gaan weer even verder met... Oh, ik moet hem even goed zetten. We gaan verder met...
1: De categorie carousel.
0: We hebben vandaag als thema het WK, dus wereld, landen, ja, landen, landen, dorpen, steden, plekken, verzin maar wat. Ik dacht eerst, dit is wel een soort lastig, maar ik zit nou een beetje te kijken, maar er zijn zoveel nummers ervan. Dus ik denk dat we gewoon weer een heel uur vol gaan maken, of we hebben eerder geen zin meer. Maar we gaan even verder met, dit is al geen land, maar dit is dus een man uit een bepaald land, die gaat naar New York. Nou, dat kunnen jullie denk ik vast wel raden. Sting met Englishman in New York.

0: met Nightboat to Cairo. Dames en heren, ik zit hier natuurlijk niet alleen. Ik zit hier samen met Jurgen en met Brent. Jurgen is ook nog even erbij komen zitten. Zeg eens even hallo allemaal.
1: Ja, hallo.
0: Een heel vol BSS café is het. Brent, ben je ready?
2: Ik ben ready, zeker.
0: Oké, okay. Ik ga even proberen om het nu te goed te timen.
3: De Piraat Weetraad.
1: Ja, heerlijk.
0: Ja, dit was
1: heerlijk.
0: Goed hoor.
2: Dat is echt super.
0: Dames en heren, het is tijd voor de Piraat Weetraad. Brent's rubriekje, als Brent hier is, dan mag hij van mij die gewoon doen. Piratenhits, er zijn ook vast een hoop nummers met landen erin, Brent. Jij hebt er vast eentje klaarstaan.
2: Kijk, echt buitenland doen we natuurlijk niet aan piraten. Het is allemaal Nederlands. Laat ik zeggen. Ik zat te denken, WK, landen, leuk. Maar wat zoek je nou echt in het WK? Dat is de winst. Maar daarbuiten is natuurlijk ook gewoon een beetje verbinding. Je komt vanaf de hele wereld bij elkaar. En ik heb een nummer uitgezocht. En dan zie je die verbinding. Gewoon een klein dorpje en een heel groot land. Amerika en Oldenbeek.
0: Toevallig waren ook het WK, waar het WK ook eerst dit jaar.
2: Niet normaal.
0: En ik hoorde dus net van jou dat een biertje daar 20 euro kost. Dus maar goed dat
2: dus
0: we dan hier in Nederland zitten.
2: Niet normaal.
0: Dames en heren, Amerika en Oldenbeek.
3: Joehoe.

0: België van Het Goede Doel. Natuurlijk een van de meest bekende plaatjes met een land erin. We gaan weer verder met...
1: De categorie carousel.
0: Vandaag hebben we het over landen omdat het WK begonnen is. En morgen uiteraard moet Nederland spelen tegen Japan. Dus we dachten, we pakken gewoon allemaal landen erbij. Er zijn best wel veel nummers kwamen achter. Ik heb nou bijvoorbeeld Mexico in de rij staan en niet van een zanger zonder naam. Dat doet Brent als Brent zijn categorie hebt. Van Katrina and the Waves, maar Mexico bijvoorbeeld al door 6 verschillende artiesten heb je al een nummer van Mexico. Dat soort dingen. Dat heb je wel met meerdere nummers. Maar we gaan makkelijk een uurtje volgen. Misschien nog een half uurtje ongeveer, dat krijgen we makkelijk vol. En dan gaan we gewoon lekker verder met onze reguliere muziek. Ik vond het gewoon leuk om het even door te trekken, omdat het zijn wel zulke goede nummers allemaal. Dus we gaan gelijk door met zo'n goed nummer. We gaan van België naar Mexico.

0: de Paris.
1: Jongens, ik heb een vraag aan jullie. Wat zou jij kopen als je 1 biljoen euro had? Denk dus even goed over na, Brent Jurgen, geef eens een leuk antwoord.
2: Dat is veel geld.
1: Dat is inderdaad een hele hoop geld.
3: Ik kan het moeilijk opmaken.
1: Dus jullie kunnen niet wel bedenken, wat zou je niet in een leuke auto of zo? Of,
2: nee, dat is het enige wat ik kan denken, doe maar een Mercedes.
1: Nog een Mercedes, je hebt er al een.
2: Ja, of nog 20.
1: De 6-cilinder turbo. Oeh!
3: Nou,
1: Ik heb even een lijstje hier. Want Elon Musk heeft natuurlijk 1 miljoen omdat hij die aandelen had of zo. Ik denk dat moet me niet zo eigenlijk.
2: Ja, dat is bezig.
1: Ik heb hier een paar leuke dingen staan. Je zou dus alle mensen op heel de wereld 104 euro kunnen schenken.
2: Nee.
1: Nee, oké. Okay.
3: Ja, toch liever voor mezelf.
1: De 10 meest waardevolle voetbalclubs ter wereld kan je kopen? Alle 10?
2: Nee.
1: Oké. Okay.
3: Ik ook niet, echt niet zoveel waarde aan.
1: 2 miljoen Ferraris.
3: Klinkt kopen.
2: Beter. Ja, niet de nieuwe mag ik ook.
1: 87.000 jachten.
2: Ja, of 1 heel groot jacht.
1: Of 43.500 privéjets kan je kopen. Ook kan je zo'n 2,7 miljoen huizen kopen in de United States of America. En je kan de helft van je geld weggeven. Dan kan je dus samen met je maat, kan je dus allebei de rijkste persoon zijn. Maar wat je dus ook kan doen, dat is natuurlijk gewoon even naar Las Vegas gaan. En gewoon al je geld op rood zetten.
2: Dus Daniel op dit moment
1: dat proberen. En hopen dat het dubbel wordt. Ja, Viva Las Vegas van ZZ Top. Want ik vind die van Elvis Presley gewoon minder. Y'all still want me to come with you?

0: met een ragende gitaar. Wat een heerlijk hitje. We zijn nog steeds bezig met... En we zijn bezig met landen. We hebben nog een minuutje of 10. Ik denk, we hebben net even lekker ragende gitaar gehad. Dan gaan we nog even 1 nummer doen. Met ragende gitaar uiteraard. En Brent, ik weet niet of jij nog een nummertje had... voor in de piraten, veteraan dingetje.
1: Ja, je overvalt
0: me
1: een beetje.
0: Oké, nou, je krijgt zo'n 3 minuten en 30 seconden om over na te denken.
1: Moet goed komen.
0: Panama van Van Halen.

0: Brent, je tijd is voorbij. Ik ga nog even de jingle weer proberen of ik het weer zo goed kan doen. En dan moet je beginnen, ja? Oké, komt-ie. Wacht, komt-ie.
1: De Piraat weet raad!
2: Oh, wacht even. Helemaal mis. Sorry. Sprak iemand anders er nou in?
0: Dat was iemand met een hele hoge piepstem. Ik was zeker niet.
2: Ja, het blijft nog steeds lastig. Ik ga even zitten kijken. Wat is nou echt met Alan?
0: Jij wil vooral in Nederland blijven, heb ik al door.
2: Nou ja, dat. Maar goed, we hebben ook zuidenburen. Ook een soort Nederland. En daar hebben de Dutch Boys ook nog een leuk liedje over. Geert, min Belgisch peert.
0: Hoe?
2: Geert, min Belgisch peert.
0: Oké, nou, ik ga hem even gaan opzoeken. Hij staat gewoon bovenaan al gelijk. Dutch Boys is natuurlijk wel gewoon altijd goed.
2: Ja, weet je, een tweede keer Dutch Boys. Eigenlijk niet echt.
0: Het is op het randje.
2: Ja, ik vind het gemakkelijk.
0: Maar omdat dan morgen Nederland mag spelen, vind ik het deze keer goed, ja?
2: Ja.
0: Dames en heren, Geert.
2: Serieus, super.
0: Het gaat helemaal mis. Het gaat echt helemaal fout. Dames en heren, Geert, min Belgisch peert.

0: mooi peert.
1: We hebben nog een paar minuutjes, dus ik denk, doe nog even één nummertje. Dat is dan geen land, maar een plaats in Oakmurken. Tennessee Whiskey van Chris Stapleton.

0: naar PRSS met het nieuws van 9 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles geweest en de bacterie is niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. Evides onderzoekt nog waarom sommige tests toch op een mogelijke besmetting wezen. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land, die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Alle finalisten van het tennistoernooi in Rosmalen zijn bekend. Bij de mannen neemt de Australiër Alex de Minaur het op tegen de Pool Camille Maryschak. De finale bij de dames gaat tussen de Tsjechische Barbara Krejcikova en Robin Montgomery uit de VS. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Hallo, met Kees.
8: Truus hier, hoe gaat het?
7: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
9: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
10: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
2: Op

0: Jurgen en Brent.
1: Zet het volume maar omhoog. Dit is B-A-6-K-V.
0: Zo, wat een gezelligheid. Ho. Nou, we zijn weer met een nieuw uurtje BSS Café, dames en heren. De categorie carousel is helaas afgelopen. Ik denk dat er nog wel ongeveer 85.000 uur hadden kunnen doorgaan met alle nummers met landen en plaatsen erin. Maar dat is klaar. Ik hoorde net dat Brent, omdat we net dan Chris Stapleton hadden, graag een country nummer wil doen. En hij is al de hele reclame aan het zoeken naar een leuk nummer. Dus Brent, heb je al een leuk nummertje gevonden?
2: Oh, wow. Dan zet je me weer voor het blok, hè?
0: Ja, je hebt al zeker 5 minuten de tijd gehad om te kunnen voorbereiden.
2: Ja, maar ik wist niet dat je het nu gelijk ging doen.
0: Oké. Okay, nou, Jurgen dan. We hebben een vrachtwagen in ons midden, dames en heren. Ik weet zeker dat jij nu wel een nummer van Henk Wijngaard kan opnoemen. En dan gooi ik die er even in.
3: Jazeker. En dat is... Ik heb een truck als mijn woning.
0: Kijk, dat is echt wel een banger inderdaad, ja.
3: Kijk, Brent. Wel beter, dan.
0: Brent zo, zo kent ook gewoon Brent.
2: Ja, zo kan het inderdaad. Ze weet het alleen niet.
0: Nee. Nou, ik ga even kijken. Je hebt nu zo'n 2 minuten 48 om het voor te bereiden.
2: Gaat ja, dat gaat zeker goed komen.
3: Okay, dan wil ik wel wat van je horen.
0: Ja, dan wil ik ook wel wat horen. Ik ga hem inzetten en dan hoor ik het daarna, Brent. Dames en heren, Henk Wijngaard. Hij wil niet starten. Oh, wel.

0: De banaan. Ah nee, het is niet de Bonanza. Ja, het is wel het nummer van de Bonanza. Brent. Je hebt net 2 minuten 48 gehad. Heb je al een nummer gevonden?
1: Ja, sorry. Ja. Nee, dat praat ik makkelijk.
0: Ja, dat is een beetje.
1: Ik heb even na te denken en ja, ik had heel veel keuze. Maar ik denk van ja, nu mag ik een keer de country nummer draaien. Dat moet ook wel een banger zijn.
0: Ja.
1: Niet zo'n bekende artiest, maar echt een vreselijk lekker nummer.
0: Misschien komt hij nu wel in de top 40 omdat we hem op B6 draaien.
1: Het zou mij niet verbazen.
0: Nee, ja, dat denk ik.
1: We gaan even eerlijk luisteren naar Ride the Lightning van Warren Zeiders.
0: Ride the Lightning. Ben benieuwd, Brent.

0: Ride the Lightning. Shit, ik ben vergeten een jingle klaar te zetten. We hebben een verzoeknummer. Doe ik even, wacht, ik moet toch gauw. Nou, ik doe wel gewoon even zo. Hoppatee. We hebben een verzoeknummer. Hadden we eigenlijk het vorige uur al gehad, maar omdat we toen bezig waren met de categorie carousel, hebben we hem even overgeslagen. Maar we hebben er nu tijd voor. En het is echt wel een banger. Ik denk dat Brent is hier ook wel fan van, denk ik. Ik ga lekker niet zeggen wat het is, je hoort het vanzelf wel eigenlijk. Ik wacht.
1: Is het wel van onze vaste luisteraar Peter, of dat niet?
0: Nee.
1: Nee?
0: Nee, het is van, even kijken. Andy heeft me aangevraagd, die is bij mijn zus in huis aan het klussen. Daar hebben ze het aanstaan. Dikke shout-out trouwens.
1: Serieus, gaaf.
0: Ja, dat is wel gaaf hoor. Dit is echt een dikke banger.
2: Waarom
0: niet? Nee, niet die. Nee. Oh, we hebben trouwens, Erik is er ook. Erik, laat je even horen. Dat hoort eigenlijk niemand. Erik?
2: Ja?
0: Hallo? Erik is ook een vrachtwagenchauffeur tegenwoordig, dus we gaan zo nog wel een Henk Wijngaard te draaien, denk ik. Moet die microfoon dan niet? Oké. Nou, ik ga verder met het verzoeknummer 2 Motten van Doris.

0: Stijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg door, heb je dan niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee motten.

Blikkendag van Sven Versteeg. Ja, we zitten natuurlijk in het BSS Café hier. De jongens zitten al lekker een drankje te doen. Ik zou zeggen, trek er eentje open. Trek er eentje open. Hier gebeurt het ook al. Pak een natje en een droogje. We gaan even lekker verder met de dikke hit draaien. We gaan verder met Paul McCartney en Michael Jackson met CCC.

0: Ben Superman! We hebben er weer eentje, dames en heren. Het is eigenlijk wel een beetje, ja... Het is eentje heel dichtbij. Erik, doet je microfoon het nu wel? Oh, hij gaat even... Heb je de koptelefoon op?
1: Ja, ik ben er.
0: Ja, ik hoor je, oké. Okay. Dit verzoekje is namelijk van Erik. Die kwam net aan en die zegt, ik wil deze horen. Erik, je mag mezelf...
1: Ik wil gewoon zo graag Push the Button van Sugar Babes horen.
0: Bengertje.
1: Even een keer wat anders, weet je.
0: Oké, mag ik nog even één keer goed aankondigen.
1: Push the Button, Sugar Babes.

0: Southern Nights van Glen Campbell. Dames en heren, groot nieuws. We hadden net al Henk Wijngaard, maar we gaan hem gewoon nog een keer draaien. Ik zit hier namelijk met Brent de Piraat, piratenmeneer. Hallo Brent.
1: Hallo.
0: En ik zit nou niet met één, maar met twee chauffeurs. Jurgen en Erik, laat je ook even horen. Ja, en om te vieren dat Erik heeft dus vorige week zijn CE gehaald. Dus natuurlijk echt super heugelijk nieuws.
2: Heugelijk.
0: Ja, willen ze graag nog aan Henk Wijngaard, hoorde ik. Dus, barst los, dames en heren. Ik zet even een jingletje aan voor een paar tellen. Dan mag jullie even denken. En dan, ja. Heb je er al eentje in je hoofd?
3: Ik heb er al eentje in
0: mijn hoofd, ja. Vecht het uit.
3: Nee,
0: zeg
3: er één
0: in zo. Oké. Oh, niet?
3: Nee.
0: Wat de spanning is, het is snel.
3: Ik heb mijn wagen volgeladen.
0: Oh, dat is ook echt wel een dikke hit.
3: Echt een goede.
0: Oh, dat doe ik even bijna de verkeerde. Oh, dat gaat echt weer. Ik moet echt die jingle van het gaat mis. Moet ik even downloaden, want.
3: Ben je er al een beetje bij, Ro?
0: Nee.
4: Het gaat mis.
0: Komt-ie. Hij komt nog niet.

dames en heren. Ik zat me nu nog even in mijn afspeellijstje te kijken. En toen kwam ik een nummer tegen die ik echt vergeten ben afgelopen uurtje met de categorie carousel. Wat echt niet kan gewoon. Dat ik die niet heb gedaan, dat had een perfecte afsluiter geweest. Dit valt namelijk de hele categorie carousel samen. We are the world. Ik ga hem gewoon nu nog even draaien. Maakt mij niet uit wat je ervan vindt. USA for Africa en We are the world.

0: When You're Gone van Bryan Adams. En Melanie C. Ik heb nog een verzoeknummertje gehad van mijn maat Wilco. Die is hard aan het werk aan zijn Mercedes. Die wil graag Armand met Vrijheid 2. Oftewel, Vrijheid is een volgetankte Mercedes. En ik denk dat Brent daar ook wel blij mee is.
1: Jazeker.
0: Want die heeft ook een dikke Mercedes.
2: Uiteraard.
0: Armand met Vrijheid is een volgetankte Mercedes.

Wat een banger. Over banger gesproken. Sultans of Swing. Want Diver is ook echt wel een barre banger. Geniet een beetje van de komende 5 minuten.

Sultans of Swing. Dames en heren, het is bijna zover. Het uur is weer voorbij. De twee uur zijn alweer voorbij, moet ik zeggen. Nou gaan we een primeurtje doen op de BSS, BSS Café. Ik heb daar ook nog een verzoeknummer van Erik. Barre Banger, we hebben net even zitten luisteren. We hebben natuurlijk Cheerio kent iedereen van Just in the Wild. En iedereen kent ook wel de Outsiders. Maar wat nou als je die twee samenbrengt? Nou, dan krijg je deze geweldige klapper. Fijn weekend!

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen 200.000 inwoners van het gebied het advies om water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat opvallend veel plekken momenteel sneeuwvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
2: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
2: Het is niet te geloven, hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
3: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
0: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
4: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zou ik voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwestad Radio.
5: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
8: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
9: Hoe kom ik hier weg?
8: Vragen die over je toekomst gaan.
10: Hoe word ik beter in mijn vak?
8: Of één die je wakker houdt.
11: Hoe begin ik weer met werken?
8: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
12: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
13: Op

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. De 62-jarige Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die ook uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer ingetrokken. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat en kregen 200.000 mensen het advies om water voor de zekerheid te koken voor gebruik. Afgelopen dag heeft drinkwaterbedrijf Evides extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. In Zeeland is morgenavond een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag. De tocht eindigt bij de basisschool waar de drie omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag werden een groep schoolkinderen en hun begeleiders aangereden door een automobilist. De 19-jarige bestuurder is opgepakt en zit nog vast. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit. Zeggen ze.
8: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
9: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. En daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie was daar weer een reactie op. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet gevonden. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1. En op dit moment start nog een wedstrijd op het WK. Brazilië en Marokko spelen in groep C tegen elkaar in New York. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
3: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
6: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
7: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
9: Op

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusseprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Griend en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in NOS met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusseprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt 10.000 euro. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn hernoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong. Maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. En op dit moment spelen in groep C Brazilië en Marokko. Daar staat het nu 1-1. Het is bijna rust. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: De diagnose reuma. Dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
8: Luister elke zaterdagnacht van 12 tot 1 naar De Nachtdienst. Met verschillende soorten house muziek van bekende en onbekende DJ's in de mix. Jouw nachtdienst begint op de lokale omroep van Bodegraven-Reewijk, BR6.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit de grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren er in de stad meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusseprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusseprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen en daarmee kwam toen een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. Het weer, vannacht vooral in het noorden een bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Straks, morgen, bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Wil jij levensverandering?